branddeskundigen. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws. With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

Dit is Frances Dix met het Radio Nieuws. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designer drugs via de webshop Powercaps. Het gaat om 4 vrouwen en 2 mannen tussen de 33 en 46 jaar die allemaal uit Limburg komen. Op meerdere plekken heeft de politie huiszoekingen verricht. De politie wil graag in contact komen met mensen die gezondheidsklachten hebben gekregen na het gebruik van middelen die via Powercaps zijn gekocht. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, aldus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. Hij wijst onder andere op het verbod op handel in producten uit de westelijke Jordaan-oever. Het centrum staat onder leiding van Amerika en ziet toe op de uitvoering van het vredesplan in de Gazastrook. Saar zegt dat het besluit om de Nederlanders uit te zetten genomen is met toestemming van premier Netanyahu. Om hoeveel landgenoten het gaat is onbekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws. With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designerdrugs via de webshop Powercaps. Het gaat om 4 vrouwen en 2 mannen tussen de 33 en 46 jaar die allemaal uit Limburg komen. Op meerdere plekken heeft de politie huiszoekingen verricht. De politie wil graag in contact komen met mensen die gezondheidsklachten hebben gekregen na het gebruik van middelen die via Powercaps zijn gekocht. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, al dus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. Hij wijst onder andere op het verbod op handel in producten uit de westelijke Jordaan-oever. Het centrum staat onder leiding van Amerika en ziet toe op de uitvoering van het vredesplan in de Gazastrook. Saar zegt dat het besluit om de Nederlanders uit te zetten genomen is met toestemming van premier Netanyahu. Om hoeveel landgenoten het gaat is onbekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws. With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

0: KBC Radio. KBC.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designer drugs via de webshop Powercaps. Het gaat om 4 vrouwen en 2 mannen tussen de 33 en 46 jaar die allemaal uit Limburg komen. Op meerdere plekken heeft de politie huiszoekingen verricht. De politie wil graag in contact komen met mensen die gezondheidsklachten hebben gekregen na het gebruik van middelen die via Powercaps zijn gekocht. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, aldus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. Hij wijst onder andere op het verbod op handel in producten uit de westelijke Jordaan-oever. Het centrum staat onder leiding van Amerika en ziet toe op de uitvoering van het vredesplan in de Gazastrook. Saar zegt dat het besluit om de Nederlanders uit te zetten genomen is met toestemming van premier Netanyahu. Om hoeveel landgenoten het gaat is onbekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws. With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
1: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Amerikanen hebben op de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. 4 opvarenden zijn bij de actie gedood. Het Amerikaanse Zuidelijke Commando verklaart vastberaden te zijn om het geweld van drugskartels in de regio en tot op het Amerikaanse vasteland te neutraliseren. De regering Trump heeft in een jaar tijd 68 aanvallen uitgevoerd op vermeende drugsboten, waarbij zo'n 230 mensen omkwamen. Het Amerikaanse leger leverde geen bewijs dat er daadwerkelijk drugs aan boord waren van de nu vernietigde boot. In het onderzoek naar de overleden vrouw die zaterdag bij de Maas in Venlo werd gevonden, is een verdachte opgepakt. Omdat het onderzoek nog in volle gang is, wil de politie niets zeggen over de identiteit van de verdachte. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden door een wandelaar dicht bij de Stadsbrug in Venlo. De politie gaat uit van een misdrijf. Nigeria opent een klopjacht op de gewapende mannen die afgelopen vrijdag honderden mensen uit meerdere moskeeën hebben gehaald en meegenomen. Volgens een lokale bestuurder zijn er mogelijk 500 mensen ontvoerd. Bij de aanvallen vielen zeker 40 doden. President Tinubu van Nigeria zet het leger en andere veiligheidsdiensten in voor een reddingsoperatie. Op social media gaat een video rond met gijzelaars en gewapende mannen in een nabijgelegen bos. Kolonisten op de westelijke Jordaan-oever hebben 3 journalisten belaagd van het Franse persbureau AFP. Ze waren aan het werk in een dorpje niet ver van Bethlehem toen ze door Palestijnen werden geblokkeerd en geïntimideerd. 1 journalist werd geslagen met een stok en raakte lichtgewond aan zijn gezicht. Activisten uit Israël wilden de Palestijnse inwoners steunen. Vanwege de onrust vroegen Israëlische militairen de journalisten en de activisten om te vertrekken. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music is.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikanen hebben op de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. 4 opvarenden zijn bij de actie gedood. In het onderzoek naar de overleden vrouw die zaterdag bij de Maas in Venlo werd gevonden, is een verdachte opgepakt. Omdat het onderzoek nog in volle gang is, wil de politie niets zeggen over de identiteit van de verdachte. Nigeria opent een klopjacht op de gewapende mannen die afgelopen vrijdag honderden mensen uit meerdere moskeeën hebben gehaald en meegenomen. Volgens een lokale bestuurder zijn er mogelijk 500 mensen ontvoerd. Kolonisten op de westelijke Jordaan-oever hebben 3 journalisten belaagd van het Franse persbureau AFP. Ze waren aan het werk in een dorpje niet ver van Bethlehem toen ze door Palestijnen werden geblokkeerd en geïntimideerd. Het weer: in het zuiden nog een enkele bui, verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
1: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Amerikanen hebben op de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. 4 opvarenden zijn bij de actie gedood. Het Amerikaanse Zuidelijke Commando verklaart vastberaden te zijn om het geweld van drugskartels in de regio en tot op het Amerikaanse vasteland te neutraliseren. De regering Trump heeft in een jaar tijd 68 aanvallen uitgevoerd op vermeende drugsboten, waarbij zo'n 230 mensen omkwamen. Het Amerikaanse leger leverde geen bewijs dat er daadwerkelijk drugs aan boord waren van de nu vernietigde boot. In het onderzoek naar de overleden vrouw die zaterdag bij de Maas in Venlo werd gevonden, is een verdachte opgepakt. Omdat het onderzoek nog in volle gang is, wil de politie niets zeggen over de identiteit van de verdachte. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden door een wandelaar dicht bij de Stadsbrug in Venlo. De politie gaat uit van een misdrijf. Nigeria opent een klopjacht op de gewapende mannen die afgelopen vrijdag honderden mensen uit meerdere moskeeën hebben gehaald en meegenomen. Volgens een lokale bestuurder zijn er mogelijk 500 mensen ontvoerd. Bij de aanvallen vielen zeker 40 doden. President Tinubu van Nigeria zet het leger en andere veiligheidsdiensten in voor een reddingsoperatie. Op social media gaat een video rond met gijzelaars en gewapende mannen in een nabijgelegen bos. Kolonisten op de westelijke Jordaan-oever hebben 3 journalisten belaagd van het Franse persbureau AFP. Ze waren aan het werk in een dorpje niet ver van Bethlehem toen ze door Palestijnen werden geblokkeerd en geïntimideerd. 1 journalist werd geslagen met een stok en raakte lichtgewond aan zijn gezicht. Activisten uit Israël wilden de Palestijnse inwoners steunen. Vanwege de onrust vroegen Israëlische militairen de journalisten en de activisten om te vertrekken. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. We

0: kinderen zijn bij de actie gedood. In het onderzoek naar de overleden vrouw die zaterdag bij de Maas in Venlo werd gevonden, is een verdachte opgepakt. Omdat het onderzoek nog in volle gang is, wil de politie niets zeggen over de identiteit van de verdachte. Nigeria opent een klopjacht op de gewapende mannen die afgelopen vrijdag honderden mensen uit meerdere moskeeën hebben gehaald en meegenomen. Volgens een lokale bestuurder zijn er mogelijk 500 mensen ontvoerd. Kolonisten op de westelijke Jordaan-oever hebben 3 journalisten belaagd van het Franse persbureau AFP. Ze waren aan het werk in een dorpje niet ver van Bethlehem toen ze door Palestijnen werden geblokkeerd en geïntimideerd. Het weer: in het zuiden nog een enkele bui, verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Pakistan zijn 15 baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis in Islamabad. Op de getroffen afdeling kon één baby worden gered. De oorzaak van de fatale brand lijkt een ontplofte compressor in een koelkast. Het vuur is inmiddels geblust. Een enquêtecommissie gaat de oorzaak van de brand in dit ziekenhuis in Islamabad onderzoeken. Almere gaat eigenaren van huizen die te lang leeg staan beboeten met €2000 per jaar. Gemeenten kunnen dat sinds dit jaar, maar critici hekelen de maatregel omdat vooral langdurige leegstand nauwelijks voorkomt in Nederland. Leegstand op zich komt wel vaker voor. Volgens het CBS staan er nu 200.000 huizen leeg in Nederland. In Almere zijn dat er naar schatting 400. De nieuwe lokale belasting gaat per 1 januari gelden voor huizen die minimaal een jaar leeg staan. Eigenaren van leegstaande woningen in Almere krijgen eerst nog een brief. Het internationale vliegveld in Caracas gaat op 1 september weer open voor commerciële vluchten. Na de twee verwoestende aardbevingen eind juni was de luchthaven nabij de Venezolaanse hoofdstad dicht. Simón Bolívar International Airport ligt op 25 kilometer van de stad Caracas in de staat Guayra. Dat gebied werd 2 maal zwaar getroffen. De aardbevingen hebben zeker 6500 mensen het leven gekost. De vluchten worden hervat vanuit tijdelijke terminals. De brandweer in Noord-Engeland experimenteert met zwermen drones die zelfstandig branden kunnen opsporen en bestrijden. Het experiment is een samenwerking tussen de Universiteit van Bristol en de brandweer van Lancashire. De drones worden bestuurd met kunstmatige intelligentie. Met 1 druk op de knop kunnen meerdere drones tegelijkertijd de lucht in. Ze kunnen bijvoorbeeld worden ingezet bij natuurbranden die deze zomer ook het Verenigd Koninkrijk hebben geteisterd. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er is niet sprake van een ochtendspits. Op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem heb je wel 10 minuten vertraging tussen Apeldoorn en Schaarsbergen. En de N50 Emmeloord-Zwolle. Voor knooppunt Hattemerbroek doe jij 5 minuten langer over.
3: We

0: Dit is KBC Radio. Beleef de jaren 80. De jaren 80.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In Pakistan zijn 15 baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis in Islamabad. Op de getroffen afdeling kon één baby worden gered. Almere gaat eigenaren van huizen die te lang leeg staan beboeten met €2000 per jaar. Gemeenten kunnen dat sinds dit jaar, maar critici hekelen de maatregel omdat vooral langdurige leegstand nauwelijks voorkomt in Nederland. Het internationale vliegveld in Caracas gaat op 1 september weer open voor commerciële vluchten. Na de twee verwoestende aardbevingen eind juni was de luchthaven nabij de Venezolaanse hoofdstad dicht. De brandweer in Noord-Engeland experimenteert met zwermen drones die zelfstandig branden kunnen opsporen en bestrijden. Het experiment is een samenwerking tussen de Universiteit van Bristol en de brandweer van Lancashire. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er is geen sprake van een echte ochtendspits. De meeste vertraging heb je nu op de A4 naar Amsterdam. Tussen Schiphol en Knooppunt de Nieuwe Meer doe je er 10 minuten langer over. En op de A58 Bergen op Zoom Breda. Tussen Etten-Leur en Breda-West is het oponthoud 5 minuten.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Oekraïne heeft vannacht opnieuw een magazijn bestookt van de Russische webwinkel Wildberries. In de West-Russische regio Tambov sloegen 16 drones in op het gebouw. Niemand raakte gewond. Alle medewerkers konden op tijd naar buiten. Er woedt een brand van zeker 100.000 vierkante kilometer, vergelijkbaar met de jaarbeurs in Utrecht. De voorbije dagen bestookte Oekraïne ook Wildberries concurrent Ozon. Oekraïne viel vannacht ook olieraffinaderijen aan, waaronder de vierde grootste Russische raffinaderij in Nizhny Novgorod. Rusland kampt door de Oekraïnse aanvallen met grote brandstoftekorten. Er wordt nauwelijks onderzoek gedaan naar het martelen van kinderen in Nederland. Dat concludeert de NOS op basis van vonnissen van de voorbije 5 jaar. In die periode werden zeker 12 zaken behandeld van kinderen die zwaar en langdurig zijn mishandeld. Het werkelijke aantal slachtoffers van kindermarteling is onbekend. Kinderen worden vaak niet geloofd of durven het überhaupt niet te melden. In de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis. Op de afdeling gynaecologie kon 1 baby worden gered. De fatale brand lijkt te zijn ontstaan toen een compressor in een airconditioningsinstallatie ontplofte. Het vuur is inmiddels geblust. Er komt een onderzoek naar de oorzaak van de brand. De Pakistanse premier Sharif noemde het een tragedie met onherstelbaar verlies. Hij heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van de baby's. Het internationale vliegveld in Caracas gaat op 1 september weer open voor commerciële vluchten. Na de 2 verwoestende aardbevingen eind juni was de luchthaven nabij de Venezolaanse hoofdstad dicht. Simón Bolívar International Airport ligt op 25 kilometer van de stad Caracas in de staat Guayra. Dat gebied werd 2 maal zwaar getroffen. De aardbevingen hebben zeker 6500 mensen het leven gekost. De vluchten worden hervat vanuit tijdelijke terminals. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er is eigenlijk geen sprake van een ochtendspits. Er staat een dikke 50 kilometer file. Op de A7 vanuit Horen naar Zaanstad loopt het wel goed vast. Tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam staat namelijk 6 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht en het oponthoud is 1/2 uur. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen Dordrecht en knooppunt Ridderkerk doe je er 1 kwartier langer over. Ook hier zijn 2 rijstroken dicht door een ongeluk.

0: Giant Jukebox.
1: The Giant Jukebox.
2: Now here's y'all's the jukebox.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
5: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In Pakistan zijn 15 baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis in Islamabad. Op de getroffen afdeling kon één baby worden gered. Almere gaat eigenaren van huizen die te lang leeg staan beboeten met €2000 per jaar. Gemeenten kunnen dat sinds dit jaar, maar critici hekelen de maatregel omdat vooral langdurige leegstand nauwelijks voorkomt in Nederland. Het internationale vliegveld in Caracas gaat op 1 september weer open voor commerciële vluchten. Na de twee verwoestende aardbevingen eind juni was de luchthaven nabij de Venezolaanse hoofdstad dicht. De brandweer in Noord-Engeland experimenteert met zwermen drones die zelfstandig branden kunnen opsporen en bestrijden. Het experiment is een samenwerking tussen de Universiteit van Bristol en de brandweer van Lancashire. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.

0: Het geluid van Middengolf.
1: 891.
2: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van...
3: Soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Oekraïne heeft vannacht opnieuw een magazijn bestookt van de Russische webwinkel Wildberries. In de West-Russische regio Tambov sloegen 16 drones in op het gebouw. Niemand raakte gewond. Alle medewerkers konden op tijd naar buiten. Er woedt een brand van zeker 100.000 vierkante kilometer, vergelijkbaar met de jaarbeurs in Utrecht. De voorbije dagen bestookte Oekraïne ook Wildberries concurrent Ozon. Oekraïne viel vannacht ook olieraffinaderijen aan, waaronder de vierde grootste Russische raffinaderij in Nizhny Novgorod. Rusland kampt door de Oekraïnse aanvallen met grote brandstoftekorten. Er wordt nauwelijks onderzoek gedaan naar het martelen van kinderen in Nederland. Dat concludeert de NOS op basis van vonnissen van de voorbije 5 jaar. In die periode werden zeker 12 zaken behandeld van kinderen die zwaar en langdurig zijn mishandeld. Het werkelijke aantal slachtoffers van kindermarteling is onbekend. Kinderen worden vaak niet geloofd of durven. Onderzoek gedaan naar het martelen van kinderen in Nederland. Dat concludeert de NOS op basis van vonnissen van de voorbije 5 jaar. In die periode werden zeker 12 zaken behandeld van kinderen die zwaar en langdurig zijn mishandeld. Het werkelijke aantal slachtoffers van kindermarteling is onbekend. Kinderen worden vaak niet geloofd of durven het überhaupt niet te melden. In de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis. Op de afdeling gynaecologie kon 1 baby worden gered. De fatale brand lijkt te zijn ontstaan toen een compressor in een airconditioningsinstallatie ontplofte. Het vuur is inmiddels geblust. Er komt een onderzoek naar de oorzaak van de brand. De Pakistanse premier Sharif noemde het een tragedie met onherstelbaar verlies. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws.

Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht loopt het vast door een ongeluk. Tussen Zevenhuizen en Reewijk heb je een kwartier vertraging. De weg is wel weer vrij. Inmiddels is het wel vastgelopen daardoor op de A20 vanuit Rotterdam naar Gouda. Tussen Nieuwekerk en knooppunt Gouwen heb je ook een kwartier extra nodig. Meeste oponthoud nu op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel staat het even stil over 5 kilometer. En dat komt door een te hoge vrachtwagen.

Dat was Go Now van de Moody Blues. Twee liedjes alweer gehad in het Zoutenuur. Blij dat je erbij bent. En in deze aflevering van ons Zoutenuur een ontmoeting met Wally Tax is echt gebeurd van de Outsiders in de trein. We gaan terug naar 1974. En verder natuurlijk een heleboel aangename gouden oude hits. Bij Veronica hadden ze het altijd over gouden oude. En wij bij Noordzee, ja, dat vind ik achteraf minder een succes, hadden we het over grijze wezen. Times nu met Mrs. Grace uit 1974. Laatste jaar van de zeezenders op de Noordzee.

0: Dat was muziek in het zoutuur van Bronski Beat. En Hit That Perfect Beat, jaren 80 muziek. Toen hadden we Radio Monique nog dobberend op de Noordzee, volgens mij voor de kust van het Verenigd Koninkrijk.
1: Bij stilstand in een file waarschuw het achteropkomend verkeer door enkele malen op het rempedaal te trappen, waardoor uw remlichten opgloeien. Zorg dat u gezien wordt.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
6: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. SpaceX wil in de Amerikaanse staat Louisiana voor zo'n 85 miljard euro een enorme nieuwe ruimtehaven bouwen. De basis moet een belangrijke rol gaan spelen bij toekomstige vluchten naar de maan en Mars. Oekraïne heeft vannacht opnieuw een magazijn bestookt van de Russische webwinkel Wildberries. In de West-Russische regio Tambov sloegen 16 drones in op het gebouw. Er wordt nauwelijks onderzoek gedaan naar het martelen van kinderen in Nederland. Dat concludeert de NOS op basis van vonnissen van de voorbije 5 jaar. In de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis. Op de afdeling gynaecologie kon 1 baby worden gered. Het weer: in het zuiden nog een enkele bui, verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt even langzaam op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen. Tussen Zevenaar en de Duitse grens heb je een kwartier vertraging.

0: Wat gaat de tijd toch snel? Gebruik haar wel, zeiden we in de oudheid. Maar het is wel van toepassing. Want we hebben alweer twee liedjes gehad in de tweede Speelfield. Speelfield, omdat ik wou zeggen... Dusty Springfield hadden we. Met In the Middle of Nowhere. En The Rolling Stones en Respectable. Begin 1974 had ik weer even een week aan boord gezeten... van het goede zendschip de Mebo 2. En vanuit Den Haag ging ik met de trein op weg naar huis... In Leiden stapte zanger Wally Tax in, zag mij en ging schuin tegenover me zitten. Mark, moet jij niet op die boot? Daar kom ik zojuist vanaf, Wally. Ja, maar dan kun je mijn platen niet draaien, aldus Wally. Dat doen mijn collega's nu misschien. Wally, riep ik. Ik hoop het voor je. We hadden de grootste lol. Wally, zanger van de Outsiders. Fantastische zanger met een Nederlandse vader en... Nu heel speciaal eigenlijk, een Oekraïense moeder. Aardige kerel. Helaas in 2005 overleden. Hier is You Are Everything, Marvin Gaye en Diana Ross. Mooi duetje.
1: Oh, darling. I wanted to be everything.

0: de jaren 60, 70 en 80. Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: En dan nu KBC's Retro Top 3.
2: Oh!

0: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
1: Kalmoeskruid heeft vele goede eigenschappen. In smaak en geur komen die het best tot hun recht in Hooghout Kalmoes Berenburg uit Groningen. Vraag uw slijter.
2: Levenstein, Levenstein, een ijzeren naaimachine.
3: Zo'n fantastische Levenstein naaimachine koopt u nu al vanaf 399 gulden. Alleen bij de Levenstein vakman.
4: Geniet van KBC's Retro Top 3.

En met Our House, prachtig nummer uit de jaren 70 van Crosby, Stills, Nash en Young, zijn we alweer bijna aan het einde van weer een aflevering van ons Zoute Uur. Met al die pareltjes uit de Noordzee. Elke dag te beluisteren. Stuur even een mailtje als je ideeën hebt voor muziek bijvoorbeeld. Of als je kritiek hebt of opbouwende mededelingen. Ga dan even naar mark@kbcradio.nl. Mooie dag nog.

0: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. SpaceX wil in de Amerikaanse staat Louisiana voor zo'n 85 miljard euro een enorme nieuwe ruimtehaven bouwen. De basis moet een belangrijke rol gaan spelen bij toekomstige vluchten naar de maan en Mars. Starbase Louisiana verrijst op 500 vierkante kilometer, een terrein vergelijkbaar met 70.000 voetbalvelden. Er zijn 10 lanceerplatforms gepland. De bouw begint volgend jaar. Milieuorganisaties maken zich grote zorgen over de plannen van SpaceX. Oekraïne heeft vannacht opnieuw een magazijn bestookt van de Russische webwinkel Wildberries. In de West-Russische regio Tambov sloegen 16 drones in op het gebouw. Niemand raakte gewond. Er woedt een brand van zeker 100.000 vierkante meter, vergelijkbaar met de jaarbeurs Utrecht. Oekraïne viel vannacht ook olieraffinaderijen aan, waaronder de 4e grootste Russische raffinaderij in Nizhny Novgorod. Rusland kampt door de Oekraïnse aanvallen met grote brandstoftekorten. Er wordt nauwelijks onderzoek gedaan naar het martelen van kinderen in Nederland. Dat concludeert de NOS op basis van vonnissen van de voorbije 5 jaar. In die periode werden zeker 12 zaken behandeld van kinderen die zwaar en langdurig zijn mishandeld. Het werkelijke aantal slachtoffers van kindermarteling is onbekend. Kinderen worden vaak niet geloofd of durven het überhaupt niet te melden. In de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis. Op de afdeling gynaecologie kon 1 baby worden gered. De fatale brand lijkt te zijn ontstaan toen een compressor in een airconditioningsinstallatie ontplofte. Het vuur is inmiddels geblust. Er komt een onderzoek naar de oorzaak van de brand. De Pakistanse premier Sharif noemde het een tragedie met onherstelbaar verlies. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam staat het even stil voor de Schipholtunnel vanwege een te hoge vrachtwagen. En de A12 Arnhem-Oberhausen heb je voor de Duitse grens 10 minuten extra nodig. With some

Ja, ook dit is The Sweet. De mannen van Blockbuster bijvoorbeeld, want dan denken ze aan gelijk even aan. Coco. Coco is ook een papegaai, volgens mij. Van kapitein Haak. Ja, ik weet niet welke kant ik op ga. Ik denk alleen maar inhaken en meezingen. Dat mag, dat hoeft niet, dat kan allemaal. Hey, goedemorgen. Terwijl de golven doorgaan. Ik denk het is een mooie dag. Zo'n 25 graden in het vooruitzicht voor Nederland. In het noorden blijven we wat achter. In het zuiden met vanmorgen nog regen is het nu droger geworden. In Zeeland bijvoorbeeld waren de buien. Wat bewolking in Noord-Brabant. Maar is de temperatuur van een graad of 25 gemiddeld in Nederland. Ja, maar dit programma kent natuurlijk geen grenzen. We gaan zo meteen naar Brisbane, Australië. Zonder enig probleem. Want Harry, good evening Harry, by the way, met een flink aantal uren tijdverschil met Nederland bijvoorbeeld. Harry zegt op elk jaar op 26 augustus, en dat is het nog eventjes in Brisbane, want daar is het dus al avond geworden, maar bij ons in Europa is het op 26 augustus, ik wist het niet, wc-papierdag. Oké, hoe belangrijk is die toiletrol? Nou, ik denk het wel, en... Vroeger gebruikte je de krant, maar voor de krant dan? Hoe veegde je dan je plat uitgerukt je kont af? Ja, het kan nog wel veel platter eigenlijk, hè? Maar ja, wc-papierdag vandaag. We komen zo meteen daar wel op terug. Ik vond het wel even een leuke insteek. Brisbane, good evening. En dat geldt voor iedereen natuurlijk, down under. Ook in Cairns wordt geluisterd naar KBC en naar onderweg. En het is niet de Australische KBC Radio of de Amerikaanse KBC. Nee, of de... Ja, dat kan natuurlijk ook. Het kan ook de bank zijn uit België vandaan, de KBC-bank. Nee hoor, KBC Radio, daar luister je naar. Er wordt genoten op allerlei plekken. Erwie is erbij gekomen. Erwie Burger, keihard bezig natuurlijk. Ik begreep dat je gisteren een nieuwe chauffeur aan het inwerken was. Nou, dat is mooi. Hoe is het vandaag? Hij heeft een duimpje gezet. Hij is erbij. Kijk, dat is wel gezellig natuurlijk, ja. En hij niet alleen. Jij waarschijnlijk ook. Ik noem nog even wat namen. Ruud, Mammoet Roodkanko. Over Ruud van de Zee gesproken. Hoor het even golven, Ruud. Wat lekker, hè? Zo. Kees, JOC en Buk hebben zich gemeld. Michel van Doren is erbij gekomen intussen. Robert ten Haven. Arjen Breems. Hey, Arjen. Hey, Robert. Hey. Nou zeg, daar heb je Johan ACC ook al. Dat is gezellig. Allemaal via Messenger binnengekomen of via mail. Jacco ook bijvoorbeeld, met de perenkist is die onderweg. Die meldt zich al eventjes. Ja, het is gezellig. Het is woensdag vandaag. Natuurlijk woensdag. Jos de Zilker moet erbij komen straks. Echt verplicht gewoon dat er gaat. Hij gaat een week door het midden zagen. En wij rijden met elkaar mee met UB40 1970.

0: somber. Maar niet zo somber. Ik vind een vrolijk plaatje. Zo'n homewrecker, nou, heel vrolijk. Die hitten zijn er met een vrolijke karakter. Dat is dan wel weer waar. Onderweg op KBC, daarvoor You Before the Red in Me Kitchen. Ja, nou, eens even kijken wat we zo al hebben vandaag. Dat wil zeggen, best wel veel aan post al. Dus we gaan er gewoon even een rondje maken. Jacco is met de perenkist onderweg. Laat hij weten via mailtje. Ben geladen in Moerdijk. Een vrachtje ferro-silicon voor Châtelet. En dan naar Soigny. Een vrachtje kalkzandsteentjes. En die ga ik laden voor Brecht. Bob dubbelop. Mijn idee is om Dolly Parton te laten horen. Ja, mijn idee ook eigenlijk wel. Ja. Wat een triest nieuws, hè? Dat je dan gisteravond mee kon krijgen. Of misschien vanmorgen toen je wakker werd hoorde dat Dolly Parton is overleden. Ja, dat is toch wel echt... Zo'n icoon kan niet overlijden, denk je. Maar zo zie je maar. Het overkomt de beste. 80 jaar. En ze leed aan kanker. En ze was altijd zo vrolijk. Zegt niks. Je kunt heel vrolijk zijn, je kunt heel somber zijn. Maar het leven kent een einde. In dit geval ook weer door de ziekte. Tja. Even gauw tussen de bedrijven door. Een berichtje dan ook van mij, zegt Erbie Burger. Ja, klopt. Maandag ben ik gestart met een nieuwe chauffeur. Maar dat was een vlotte leerling. Ze zijn er dus nog. Met het chauffeursbloed, denk ik dan. Dus gistermiddag ben ik alweer uitgegooid. En zelf op pad gegaan. En wat dan? Nou, mooie paar dagen zelf weer rijden. En dan krijg ik maandag weer een nieuwe chauffeur. Dus wat dat betreft, druk. Hé, hey, goed bezig in de opleiding bij Zijdelaan Stolwijk. Ik denk dat ik het ook wel eens ga doen. Vind ik wel leuk. Een keertje met je meerijden en dan gewoon blijken dat ik gewoon super chauffeur ben. Met, nou ja, laten we zeggen, 40 jaar geen ervaring in een vrachtwagen. Dat is best bijzonder natuurlijk. Ja, ik lul ook maar wat natuurlijk. Hey, Erwin, goed dat je er bent. Je krijgt van mij natuurlijk een lekker bakkie. En voor ieder ander die een bakkie wil, gewoon even bestellen via Messenger. Bob van Beter of bob@kbcradio.nl. Nou. De Brain is er ook bijgekomen. Oh, gelukkig Jos ook. Ik wil even naar het begin gaan. Morgen, Bob, even eentje laden voor het zaagmoment. Nou, die komt 2 minuten geleden binnen, zie ik hier. Qua tijd, dus ja, dat gaat wel goed komen. Om 12 uur zal Jos de week door het midden hakken. Breken, zagen, rammen. Zagen meestal. Zaagmans komt langs, dus oké. Ja, we hebben wel eens extreme knaagmomenten gehad. Ook inderdaad met de blote vuist. De tuinman heeft dat een keer gedaan. Daar, ja, echt, die moest met vervoegd met pensioen. Philip is er ook bij gekomen. Cowboy Phil vanuit Antwerpen. Een regenachtig mortsel vanmorgen. Ik wens dan wel iedereen veilige kilometers toe. Jos, een mooi zaagmomentje. Ik kan even kijken hoor. Even kijken. Ja, ik ben toch wel een beetje ontdaan dat Dolly Parton is overleden. Dus... misschien iets voor dubbelop? Ja, zeker, laten we dat doen. Nou. Vanmorgen vroeg was hij eruit gegaan, Philip. Waarom? Ja, als het gratis is, dan ben je echt een Nederlander. Maar in dit geval is het echt een Belg, wat dat betreft. Je kreeg hier bij de nieuwe supermarkt van Jumbo. Die opende. De eerste 100 klanten zouden iets gratis krijgen. Oké. Philip stuurde dat vanmorgen om 8:30. En hij is nog niet terug. Dus ik weet niet of je het nou wel gekregen hebt of dat jij... voor 100 klanten hebt gespeeld vanmorgen. Dan heb je de boodschappen aardig vol, denk ik dan. Philip, gezellig dat je er bent. De winnaartoe is erbij. Natuurlijk is Gerrit erbij. Goedemorgen. Ik heb net in Straatsburg voor Duitsland geladen. Nu dus met de dode zwemmers weer terug naar pittoreske Urk. Ja? Wilden ze niet hebben? Neem je ze mee terug? Nee, hè? Zo steekt het ook weer niet in elkaar. Gekoeld en wel, maar hartstikke dood, deze zwemmers. Oké. Chippy Martin horen we zo meteen onderweg voor Zeeman. Eerst eventjes, ja, Eagle Sky, Peter Leijendekker. Morgen Beeman, Dolly is niet meer. Geveld door kanker. Hij heeft zich gevoegd bij de muzikale sterren van Bel Air. En mijn plaat voor de dag is... I Will Always Love You. Van Dolly Parton. Ja, mooi. Zeker. Dolly Parton straks achter elkaar met Bob dubbel op... De aanleiding is heel naar, maar we gaan het wel doen. Jeroen gaan we ook horen in de uitzending hier. Jeroen Schild. En Theo. Hey, Canada meldt zich bij monden van Theo Niewitz. The Iceman. Good morning, Iceman. Ik weet niet precies waar, maar ik heb de gok dat ik wel weet welke richting jij aan het oprijden bent. Dus op de gok krijg je een bakkie van me. vanuit Hollanda Olé. En Edwin is erbij. En een fijne uitzending, zegt hij. Jen Dobry. Ja. Gestern in Obesti. Jen Dobry terug. Dat is hartstikke... Dat is echt wel heel erg... Pools. Maar dat geeft niet. Iemand moet het doen. Als Nederlander even een Poolse goeiemorgen doen. Jen Dobry. Ja hoor. En dan naar Martin. Chauffeur van Zeeman. Gisteren met zijn dochter in de trein gestapt naar Alphen aan den Rijn. Al waar zij de studie ging voortzetten. En jij, Martin, had OR gisteren. Hoe is het gegaan?
1: Hey, goeiemorgen Bob en onderweg is.
2: Ja, daar is hij weer.
0: Martinus.
1: Ja, ik ben nou op de zaak.
0: Ja, en?
1: In Alphen aan den Rijn.
0: Mm-hmm.
1: Even mijn teletje opzoeken. En dan ga ik richting...
0: Frankrijk.
1: In Siegen, Giessen, dan ga ik zo naar beneden
0: Duitsland
1: werken.
0: Dus.
1: En dan kom ik ergens in Villingen en Schwenningen uit.
0: Ja, oh ja, eentje
1: en dan
0: rijden.
1: Dan ga ik weer in Koblenz. En dan, Arjen Mannheim, Ludwigshaven, Koblenz. Dus ik ben toch vrijdag bezig.
0: Nou ja, prima lekker, toch?
1: Ja, gisteren een eertje gehad. Lekker al een paar ouwe hoeren over de zaak. Nou joh, gekkigheid. Allemaal gewoon even interessante dingen gedaan.
0: Natuurlijk. Ja,
1: ja. Ja, dat dus. En nou, tillen zoeken en aankoppelen. En dan ga ik beginnen.
0: Goed.
1: Nou, Bob, ik hoef jou geen idee voor dubbel op te geven. Want,
0: nee, Dolly,
1: ik
0: hè?
1: Ik denk dat het al bekend is wat we gaan doen.
0: Ja, zeker wel.
1: Ja, het is voor een vrouwtje. Iedereen kent er. Iedereen is ermee opgegroeid. Dus het is een hele zonde dat een vrouwtje is overleden. Was altijd spontaan, lief. En,
0: vrolijk goed, ook.
1: Het leven gaat door, het leven is hard. En zo is het helemaal. Oké, nou, Bob.
0: Koffie.
1: Als je voor mij nog een bakkie en een tosti hebt.
0: Jawel.
1: Dan gaat die helemaal goed komen. Nou, iedereen een fijne werkdag en tot later maar weer.
0: Martinus.
1: Later.
0: Tjus in Duitsland dan. En ja, dankjewel. Schön, dass du da bist, zeg ik dan. Nou, Jeroen Schild hebben we gisteren niet gehoord. Dinsdag voor het laatst zou zijn stem veranderd zijn. Even Jos. Rustig aan Jos. Is met de zaag gaan lopen hier rond. Rustig aan Jos. Kalm aan. 12 uur is prima om de week door het midden te zagen. Jeroen, kom er even bij.
3: Ja, goedemorgen Bob en alle luisteraars. Ik ben er ook weer bij. Oh jongens, jongens, wat een avond. Wat een avond.
0: Was dat weer zo'n feest?
3: Nou, gisteren met een collega gestaan bij meneer op de bult.
0: Ook bij Frans, ja.
3: Op de bult.
0: Ja.
3: Ja, het was weer veel te gezellig en veel te laat. Ja, voor mij deden we het licht uit, hè. Ja, nou ja, toen maar. Het is een keer niet anders.
0: Nee.
3: Vanmorgen, als gevolg daarvan iets later wakker geworden dan de bedoeling was.
0: Nou ja, kalm aan.
3: Ja, dus planning gelijk gebeld. En het is niet anders, hè. Ik kan het niet mooier maken dan dat is.
0: Nee.
3: Dus ik sta nou in Ederveen. Daar moet ik een vrachtje kipmes laden voor Almere.
0: Gelderland, Flevoland. Ja.
3: 3 uur laden in Stroe.
0: Ook weer Gelderland.
3: En dan een vrachtje rundveemes laden voor Axel in Zeeland.
0: Ja, precies.
3: Dus daar hebben we een mooie dag vol mee, hè. Ja, nou, het is hier prachtig mooi weer, jongens. Het is net geen strak blauwe lucht. Maar
0: temperatuur?
3: Het is er niet minder om. Nee, ik zeg, maak niet? Er een mooie dag van met z'n allen. Ja, ik heb Martien ook al even gesproken, even een belletje gedaan.
0: Oh.
3: Ja, dat is wel even gezellig.
0: Ja.
3: Dus, maak er een mooie uitzending van met z'n allen. En tot morgen.
0: Jeroen. Ja, met een bakje erbij. Zometeen verkeersinformatie van de ANWB. Oh, en dan is voor Europa trouwens. Dus als je buiten de Nederlandse grens lijkt, even opletten. En Get on the Floor van Michael Jackson van het album Off the Wall. Hoor je niet vaak? Maar wel bij ons, KBC Radio.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Verkeersinformatie buitenland. In Duitsland gaat komend weekend de A1 Bremen richting Lübeck dicht bij Hamburg-Harburg door werkzaamheden. De afsluiting is van vrijdagavond 10 uur tot maandagochtend 5 uur. De A44 S richting Düsseldorf is afgesloten tussen Velpet Noord en Hetterscheid. Dit duurt tot half oktober. In België is op de E19 Antwerpen richting Brussel een grote kans op file bij knooppunt Mechelen bij de aansluiting met de ring van Brussel. Door herstelwerkzaamheden is maar 1 rijstrook open en dit gaat duren tot half september. In Italië moet het verkeer de komende maanden, dat is tot 9 oktober, rekening houden met veel vertraging op de A22 Bolzano-Brennero. Iets ten noorden van Varna wordt aan de weg gewerkt en op drukke reisdagen wordt het verkeer gedoseerd doorgelaten. Ook op de A26 tussen Alessandria en Genua wordt op diverse plaatsen gewerkt aan de bruggen viaducten, waardoor de kans op vertraging groot is. En dit gaat duren tot 1 september. En tenslotte in Frankrijk wordt de A304 België-Mézières in beide richtingen afgesloten tussen La Franceville en Saint-Pierre-sur-Vence. Dit door werkzaamheden ook. De afsluiting is van aanstaande vrijdag tot vrijdag 2 oktober.

0: Michael Jackson op zijn album Off the Wall staat het nummer. Het is niet op single verschenen. Get on the Floor, niet te verwarren met Blood on the Dance Floor. Dat is van 1997. Dit is uit 1979. Off the Wall, Michael Jackson. Nou, Philip is erbij gekomen. Die zegt de eerste 100 klanten hier bij de nieuwe Jumbo in België kregen een bos bloemen cadeau. En die heb ik, althans niet 100, één bos bloemen, heb ik aan mijn vriendin gegeven. Die ik elke dag begroet. Terwijl de winkel eigenlijk pas om 9 uur vanmorgen open ging, heb ik het voordeel gehad met sommige klanten om even naar binnen te glippen via de garage. Boef dat je bent. Daar stond de auto geparkeerd en zodoende heb ik ook nog een toespraak van de Nederlandse Jumbo-topman kunnen meemaken. Nou, het is toch wat niet te geloven. De bloemen, hulde voor jouw vriendin in dit geval die ze heeft ontvangen. En voor jou, Cowboy Phil. Sandra is er ook bijgekomen. Sandra van Zijdelaan, Stolwijk. Jan Willem is erbij. Hans heeft zich gemeld. De Viking. Marcel Duitser is erbij. En oh nou, het is echt druk. Chrisje van Vendrich. De Brain heeft zich gemeld. En wie al niet meer? BB, Bart Barelts ook nog een keer. Nou, zometeen veel meer post.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
4: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.

kennis van bustours. Als jullie met bustours mee willen, ga dan eens naar de hostes. Oh ja, bustours is aangesloten bij Garantiefonds Reisgelden. Dag allemaal, tot ziens in de bus van...

0: Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. SpaceX wil in de Amerikaanse staat Louisiana voor zo'n 85 miljard euro een enorme nieuwe ruimtehaven bouwen. De basis moet een belangrijke rol gaan spelen bij toekomstige vluchten naar de maan en Mars. Oekraïne heeft vannacht opnieuw een magazijn bestookt van de Russische webwinkel Wildberries. In de West-Russische regio Tambov sloegen 16 drones in op het gebouw. Er wordt nauwelijks onderzoek gedaan naar het martelen van kinderen in Nederland. Dat concludeert de NOS op basis van vonnissen van de voorbije 5 jaar. In de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis. Op de afdeling gynaecologie kon 1 baby worden gered. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige periode. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan een paar files op de A2 vanuit Luik naar Maastricht. Tussen Oost-Maarland en Maastricht Centrum Noord doe je 20 minuten langer over. A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens bij Zevenaar een kwartier extra. En je bent ook een kwartier langer onderweg op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht.
2: Jij altijd al Turkse

0: Andrea, 1982, toen kwam dit nummer uit. Als de zon schijnt. Ja, dat doet hij vandaag op heel veel plekken. En nou ja, hoe het in Nederland een graad of 25 moeten halen zijn. Niet overal, maar op veel plekken toch wel, toch wel. Ja, Philip, dankjewel voor het sturen van de foto's. Ook van de Jumbo-opening. Het is mooi. Ik blaas hem even uit met de grote snuit, met de slurf, zeg maar. Ja, ik moet veel post nog even doornemen. En dat doen we ook wel via mail bob@kbcradio.nl en messenger Bob van Beter. Vandaag 3 keer Dolly Parton natuurlijk. Nare aanleiding. De naaste die je kunt bedenken, want ze is overleden. Maar ze heeft wel heel veel liefhebbers gehad van pop- en country muziek. Ja, want niet alles was country natuurlijk, hè. Denk bijvoorbeeld aan Jolene. Ja, oké, dat was oude country, dat is waar. Maar I Will Always Love You, You Are. Nou ja, er zijn zoveel leuke nummers en goede en mooie nummers van haar. Keuze maken is moeilijk, maar in elk geval hoor je zometeen I Will Always Love You. Even voor 12 uur of 2 of 3 nummers. Een beetje afhankelijk van de lengte en de mogelijkheden. Dus ik zal niet te veel ohaan, zeg maar. Oh, Theo Niewets, die heeft de koffie gehad, is aangekomen. Ja, ik ben nergens naartoe onderweg. Jij wist het, want... Ik sta bij de garage te wachten tot mijn onderdeel binnenkomt. Voor de wagen, voor de duidelijkheid. Want de truck is kapot, zegt hij. Jammer genoeg. Als het goed is, komt het na 12 uur binnen, het onderdeel. En wat zou dat zijn? Dat gaan wij raden allemaal. Wat zou het kunnen zijn? Ik denk een boutje. En een schroefje, een moertje en een nippeltje. André van Duin. Erik Nijhoff ook in Canada, maar natuurlijk, ja, ik zag nog wel meer Canadezen die erbij gekomen zijn. Alleen maar leuk om jullie berichten mee te nemen. Ja, dat doen we natuurlijk hier bij KBC Radio. Nou ja, rustig. Een wild muziekje dit. Over wild gesproken. Sandra is erbij gekomen. Nee, dat is een grapje. Eerst even naar Erik Nijhoff in Canada. Ik ben erbij. Ik kon vanmorgen toch maar moeilijk wakker worden. Dus doe mij eens even een sterk bakje koffie.
1: Ben je Bob? Zeg het hardop.
0: Ja, dat is Kees Geel. Die is er ook niet meer. Nee, koffie. Kom maar. Groetjes allemaal. De koffie is onderweg. Hans is ook onderweg gegaan. Heeft wat ideetjes, muzikaal gezien. Voor inbreng van het programma. Ugel Sol.

0: auto met Here Comes the Sun van de Beatles in zijn versie? Of is het Jamaican? Bam, bam. Oh, dat is die van dit moment. Ja, die is hartstikke leuk, Hans. Zeker wel. Goedemorgen trouwens. Ik ben gisteren wat klantjes aan het lossen geweest in Zweden. En ik kwam Rauwe Ruud tegen. Even bijgepraat met Ruud. Ja, het loopt meestal via mij, hè. Kom je elkaar niet tegen in Scandinavië. Maar wel via mij, natuurlijk. Ja, goed. Gisteren lekker zitten eten in Uddevalla. En ook lekker geslapen. Vanmorgen gelost hier in Uddevalla. En nu op naar Lillestrøm en Noorwegen. Hier is het 21 graden met een zonnetje erbij. Radio staat aan op onderweg. Nou, een betere keuze kan ik me niet voorstellen, Viking, Hans. Onderweg voor Intersprint. Kijk zo nog even naar die video. De foto heb ik al gezien. En de muzikale ketting, daar moeten we het even over hebben. Eindigde gisteren met Little Queen van Heart. Is dat zo? Nee, we hadden toch een andere schakel? We hadden een andere schakel. Heb ik die? Enola Gay. Even kijken. Laat mij maar alleen. Klein orkest. Enola Gay van OMD. Inderdaad, en Little Queen van Heart. Terzij ik die laatste niet heb ingevuld. Op de een of andere manier denk ik dat ik hem mis. Het moest iets anders zijn, want dat was de derde schakel van maandag. Nou, ik check het nog even. Kom ik van zo op terug? Ja, ik moet me ergens uitlullen natuurlijk. Sandra, de zeemeermin. Niet meer van zeeman. Nee, maar je blijft wel de zeemeermin natuurlijk. Zijderlaan Stolbeck. Sandra, hallo.
1: Hey, Poppen de Popski.
0: Hey.
1: Ja, zit erbij.
0: Ja, gezellig.
1: Ja, wel. Ik had een beetje pech gisteren.
0: Wat dan?
1: Het ging echt niet lekker en ik... We hebben gisteren 6:15 bij het laadadres gestaan. Tot
0: ja?
1: Man. Daf. Tadam. Nee, dynamo was stuk.
0: Oh joh.
1: Komt de DAF om 22:30 s'avonds zonder dynamo aan. Is hij 1.5 uur bezig geweest?
0: Ja.
1: Ja, ik moet onderdeel halen.
0: En toen?
1: Ja. Hij rijdt die weg, wordt gebeld. Ja, onderdeel is er niet. Wordt morgenochtend.
0: Nou,
1: heb Zijdelaar geschakeld. Die is vanochtend dynamo wezen brengen en gemaakt. Binnen een uur reed ik weg.
0: Hè?
1: Ik ben er even klaar mee.
0: Nee, maar dat snap ik wel. Ja.
1: Ik ben weg naar Europort en
0: ja?
1: Hij rijdt weer. Dus,
0: ja, ik hoor je. Ja.
1: Niet leuk. Maar ja, soms heb je dat wel eens, hè?
0: Nou, ik heb ook zo'n verhaal.
1: Nou,
0: kom
1: ik
0: zo.
1: Ik ga even luisteren en groet aan iedereen.
0: Oké. Ja, dat is mooi. Dat is het beste, denk ik dan. Sanne, dankjewel. Nee, even ander muziekje. Ja, dat is beter. Mijn auto werd gisteren ook ter plekke gerepareerd. Dus voor de deur, zeg maar, gistermiddag. Nou, even na de uitzending belt er iemand aan. Nou, dat is de monteur van de mobile service van Tesla. Mijn Tesla is 8 jaar oud, voor degenen die het niet weten. En heeft een contactprobleem. Hij kan niet meer laden. Alleen maar met een stekkertje, dus 220 volt. En maximaal 16 ampère als hij het al haalt. Dus ik laad ongeveer 10 tot 12 kilometer in een uur. Nou, dat schiet niet heel erg op. Normaal gesproken met een 11 kilowatt lader is dat ongeveer 50. Ja, dan ben je met een paar uur wel klaar. Dan kun je weer een paar ritten maken. Maar nou, dit schiet niet op. Er is al weken aan de gang. Ik ben al in de garage geweest in Utrecht. Nu kwam er inderdaad een monteur aan de deur. Dus, nou, die kwam aan. Hij zegt, wat is er aan de hand? Ik begon al gelijk te denken, dit gaat niet goed. Dat klopt ook inderdaad. Ik zeg, nou, hij kan niet laden. Ja, dat heb ik begrepen, ja. Nou, ik stop de stekker er even in, zegt hij. Ik zeg, nou, die doet het niet. Dus, maar prima. Hij stopt de stekker erin. Nou, niks dus. Oké, prima. Storing. Nou, ja, zo'n storing dan. Ja. Zou aan de laadpaal kunnen liggen? Ik zeg, nee. Iedereen kan hier laden, behalve ik aan huis. Dus dat is niet goed. Oké. Nou, ander kabeltje erin. Ja. Ja, dat gaat hem niet worden vandaag, zegt hij. Ik zeg, pardon? Ik zeg, ik zit 3 weken te wachten op je, dus schiet eens even op, man. Ik was iets vriendelijker dan nu, hoor. Maar ja, ben een beetje gefrustreerd natuurlijk. Maar hij kon er ook niks aan doen. Ik zeg, maar wat kom je nou doen? Ik zeg, je zou een contact gaan vervangen hier. Dus een bandcontactdoosje, zeg maar, voor in de auto. Okay. Ja, nee, ik heb alleen maar een klepje bij me daarvoor. Ik zeg, hè? Een deurtje, hè? Ja, hij zegt, nou, friemelde een beetje aan de binnenkant en aan de buitenkant. En ja, hij zegt, nee, het is een contactstoringje. Ja. Nou, met spoed wordt hij volgende week donderdag ter plekke voor de deur hersteld. Dat wil zeggen, als dit de storing is die het veroorzaakt dat ik niet meer kan laden. Dus, de hoop is gevestigd op volgende week donderdag in de middag. En tot die tijd is het gefrustreerd laden en ja... Middags en 's avonds niet met de deur uit. Nou vindt Marit dat helemaal niet erg. Die zegt gewoon, oké, dan blijf je gewoon lekker thuis, schat. Nou ja, dus dat doe ik dan maar. Dus ik kan de deur niet uit. Dus ja, ik moet gewoon eventjes eruit af en toe. Nee. Dus ja, Sandra, ik leef met je mee. Maar goed, bij jou is het weer gelukt met de dynamo. Maar frustrerend is dit, zeg. Jongen, jongen. Communicatie is het ook vaak, hè? Ja. Dit was mijn verhaal. Er zijn nog veel meer verhalen. Dus Sandra, ik ben echt zo blij dat je weer aan het rijden bent. Ja, dat is oprecht gemeend, hoor. Absoluut. BB Bart Barelds meldt zich. Goedemorgen, Bob en alle onderweggertjes en luistervinkjes. Net gelost in Losser. Logisch. Lossen in Losser. Laden in Losser is gek. Lossen in Losser, helemaal goed. 100%. Nu op weg naar de zaak om dan te gaan spoelen. En dan, ja, 1, 2, 3, 4, 5 vraagtekens. Ik weet het ook niet, Bart. Vraag het de planner, zou ik zeggen. Maar goed, ik denk meteen aan koffie. Ik ook. Zitten we weer op één lijn. On the road again, zometeen. En als het kan, een tostietje hamkaas natuurlijk. Corrie, ze is binnen. Corrie, zit het hier beneden. In de keuken. Ja, ik zeg nog steeds kantine, maar het is gewoon een grote keuken. En prima. Corrie voor Bart Barelds. Even een tostietje hamkaas. Ja, komt er zo aan, Bart. Maar Bart is wel aan het rijden, maar is een beetje aan het aftellen. En ook wel stiekem, want vrijdag vrij, ik ook trouwens. En dan nog één week, dan twee weken vrij. Kijk, heerlijk, wat in het vat zit verzuurd niet. Wat een lekker vooruitzicht heb je dan, zeg. Dus feitelijk nog een paar dagen deze week, behalve vrijdag. En dan door. Tja, allemaal een fijne werkdag en tot morgen. Nou, dan spreken we morgen weer af. Morgen wel. Alive and Kicking zit ik hier ook. Vrijdag zit ik hier niet. Niemand trouwens, hier tussen 11 en 1. Ja, je hoort me wel, maar ziet me niet. Dat is gek, niet Alive and Kicking. Want ik zit bij de notaris voor de overdracht van mijn oude huis. Dat kon niet meer verplaatst worden. Ja, ergens naar half september, maar dat kost geld. Dus dat ging ik niet doen. Dus vrijdag niet Alive and Kicking. Dat betekent dat we nu of morgen uiterlijk de ultieme weekendplan moeten gaan bepalen. Ah, ik maak wel weer, ik sleutel weer wel een mooi showtje in elkaar voor jullie. Dat je niet alleen bent natuurlijk. Hè. Dat zou ik niet op mijn geweten willen hebben. Dus. Goed, Bart, bij de vrijdag. Min of meer dan, zeg maar. Goeie vakantie alvast, maar ja, sowieso tot morgen. JW, Jan-Willem van Appeldoorn met een duimpje. Ja, die krijgt van mij meteen een duimpje terug, hoor. Huppakee, daar heb je hem. Chrisje van Vendrieg, Chris Bennebroek is er natuurlijk ook bij als hij iets stuurt. Ja, vanmorgen gelost. Ook weer meteen geladen voor het Beauvais. Straks rond 2:30 probeer ik die nog even te lossen. Normaal lukt dat wel, ook al is het officieel voor morgen. En daarna ga ik naar Roetjeke. Roetjeke, oh lekker. Groetjes aan BB, Bart Barelds of Barry Bennebroek natuurlijk, ja. BB in Zummeren. En Hannes, die krijgt ook de groetjes. Ja, Hannes is met vakantie, hè. Ik heb het idee dat hij al 7 weken met vakantie is. Is dat wel goed? Chrisje van Vendrieg, dankjewel. En nog even aan de brain in deze ronde met post. Want ja, de tijd tikt door. 12:13. En zometeen muziek van de... Dolly Parton, ik had het al gezegd. Ja, ik ga toch even bedenken wat we dan inderdaad kunnen gaan laten horen zometeen. Ik weet het al, ik weet het al. De brain, wc-papierhumor. Want het is vandaag de wc-papierdag. Oh ja, ik zou nog wat vertellen over de geschiedenis van wc-papier. Doe ik zo meteen dan. Fotootje stuurt de brain door. Een lege wc-rol waarop staat 404 error. Page not found. Ja. Leuk. Geweldig. Nou, nog even naar de barren. Daar hebben we het ook weer gehad vandaag. Deze ronde bedoel ik dan. Hè? Want ik ga gewoon lekker door. Ook na het middaguur als Jos gezaagd heeft. Om 12:00. En Dolly voor die tijd. Gerrit.
2: Hé, hey, vriendje van de radio. Gerrit hier de Borgaander.
0: Vertel, Gerrit.
2: Ja, op deze klein beetje treurige dag natuurlijk.
0: Ja, dat wel.
2: Dat mag wel gezegd worden.
0: Ja, dat vind ik ook.
2: Maar laten we eerlijk zijn, voor menigeen was Dolly Parton ja toch wel een icoon, hè?
0: Ja, ja.
2: Ja, bij mij persoonlijk helemaal. Bij mij ja? Mocht je best weten, Bob. Stond ze altijd 2 puntjes voor op andere artiesten. Dat is buiten kijf natuurlijk. Ja,
0: maak me wel op. Nee,
2: ja. Ik vind het wel mooi dat de NPO, geloof ik, vanavond die documentaire gaat uitzenden. En dan moet je eens even opletten, hè.
0: Wat dan?
2: In die documentaire komt een anekdote van Dolly Parton en zijn man. Komt dan naar voren. Dat is iets wel leuk.
0: Ja.
2: Die zegt dan ook heel privé zo van, ja, Dolly, mevrouw, ja. Ze sliep altijd aan de raamkant. En ja, in al die jaren, zegt die man, heb ik 's morgens de zon niet op zien komen.
0: Ja, het is goed met je, Gerrit. Hey.
2: Nou ja, genoeg flauwekul.
0: Nou, dat is gek. Ja, maar ik ga het wel doen.
2: Dolly Parton.
0: Ja.
2: Ja, en zou je dan kunnen draaien van Dolly? Want dat vind ik een fantastisch mooi nummer. Ja, dat is The Coat with All the Colors. Zo'n prachtig nummer.
0: Ik zal kijken.
2: Ja, Bob. Ja. En alle luisteraars. Op links. En Dolly.
0: Ja, mooi. Dolly Parton. Oh, nog even een paar berichtjes dan. Dat neem ik even mee voordat we Dolly laten horen. Morgen Bob, Ruud, Mammoet Roodkakel. Gisteravond een gezellige avond gehad met Mario. Ja, dat zal ook wel. Nog twee collega's die erbij waren. Mario pakte even flink uit met een kaasplankje. Oh, ja, moet je net Mario hebben. Nou, dan weet ik het wel. Nu staan we de banden vierkant... Daar staan we de banden. Bij de legerbasis. Oh, wachten tot we eindelijk onze lading kwijt kunnen. Nu al 4 uur te wachten. Ja, dat is allemaal weer officieel gaan het zo. Hè? Goed om te weten. Michel van Doren is erbij gekomen. Ik zit er klaar voor, merkte hij al even op. Even om 11 uur. Mooi binnendoor aan het cruisen richting Cuxhaven. Ik kan heerlijk luisteren. Ja, Dolly en Bob dubbelop. Ik hoor het graag. Kees, José en Buk, die melden zich. Dat is goed. Ja, dan beginnen we toch aardig op niveau te komen ten aanzien van wat er dan bericht binnen is. Grand-père en route meldt zich. Dat is fijn. Oh ja, de geschiedenis van het wc-papier ga ik nog met je doornemen, maar dat doen we dan maar zo meteen. Onderweg op KBC Radio. Ja, ja, ja. Ja, we doen toch een beetje een pas op de plaats en we zenden mooie muziek uit. Dat doen we altijd. Want Dolly Parton. Niet meer bij ons is gek eigenlijk, hè? Ja. But I will always love you. Die als eerst en Bob dubbelop.

0: Dolly Parton. Zoveel muziek heeft zij gemaakt. Zoveel mensen blij gemaakt. Gisteravond werd bekend dat zij is overleden. Op 80-jarige leeftijd. Ja, keuze maken uit muziek. Ik krijg allerlei suggesties binnen. Ook die Coat with Many Colors van Dolly. Door Barregaander aangedragen. Heel veel muziek. Echt hele oude country muziek. Ook wat minder lang geleden recente werk dus. Ik ga er zo meteen na 12 uur nog eentje laten horen. Na 12 uur is het nu intussen al geworden. 9 to 5 is onderweg. En dat vind ik nog altijd een leuk plaatje voor alle kantoorklerken onder ons. En die zijn er niet nu op dit moment. Tenminste, ja, tenzij je op kantoor luistert. Op de planning natuurlijk. Ja, zeker wel. Goed dat je er bent. We gaan de week wel door het midden zagen. Jos is druk daarmee. En niet met de hand. Met de handzaag, maar gewoon even snel. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Even de kettingzaag erbij om die werkweek door tweeën te krijgen. En de tweede helft in te laten gaan. Nou, dat gaat er nu een officieel momentje worden, hoor. Ja, het gaat goed. Ja, Jos, dankjewel.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
3: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. In Zweden is een tweede persoon aangehouden voor betrokkenheid bij de zwaardaanval vorige week op een middelbare school. Een 17-jarig meisje kwam daarbij om, drie jongens raakten gewond. De politie heeft in de omgeving van Stockholm een inval gedaan waarbij een tweede verdachte is opgepakt. Hij wordt verdacht van medeplichtigheid aan moord en poging tot moord. Morgen wordt besloten of hij vast blijft zitten of voorlopig vrijkomt. Een eerder aangehouden dader, ex-leerling van de school, zit nog steeds vast. De toegangscontrole bij voetbalstadions moet beter, dat zegt justitieminister David van Weel. De minister reageert op het vuurwerkgeweld afgelopen zondag in het stadion van SC Cambuur in Leeuwarden. Feyenoord-hooligans gooiden vuurwerk naar het thuisvak van Cambuur, 7 mensen raakten gewond. Van Weel gaat de stadions erop aanspreken dat ze verantwoordelijk zijn voor de veiligheid binnen hun eigen stadion. Op 9 september zal Van Weel met de KNVB, gemeente en de politie hierover praten. Het lukt Nederland niet op tijd om de gasvoorraad voor de komende winter tot het gewenste niveau aan te vullen. Volgens de GasUnie betekent dat niet dat er onvoldoende gas beschikbaar is voor de komende winter. De ondergrondse gasvoorraden zijn op dit moment voor 45% gevuld. In 2023 was dat nog 93%. Het vullen is mede een verantwoordelijkheid van de overheid. De GasUnie kampt met hoge prijzen van gas door de oorlog in het Midden-Oosten en wacht daarom af met de aankoop ervan. De zwemtocht van Maarten van der Weijden vorige week heeft ruim €700.000 opgeleverd. De 45-jarige zwemmer heeft een cheque aan het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht overhandigd. Van tevoren had van der Weijden geen streefbedrag in gedachten. Alles bij elkaar zwom de atleet, die zelf ooit van leukemie was hersteld, 177 kilometer langs 14 steden. Het oorspronkelijke plan was 270 kilometer langs 22 steden te zwemmen, maar vanwege gezondheidsklachten werd dat aangepast. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn heb je tussen Kootwijk en Hoenderlo nu 40 minuten vertraging. Ze zijn daar bezig met een spoedreparatie. En op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens bij Zevenaar ben je een kwartier extra kwijt. An extremely hot sun. With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.
5: We are officially the hottest AM station.
6: Onderweg met Bob van Beken. Bob, dubbel op in het kwadraat.

0: Dolly Parton, 9 to 5. Ja, tot gisteren had ik er heel vrolijk afgekondigd. En nu ga ik alleen maar zeggen, wat een verlies eigenlijk. Hè? Ja, niemand heeft het eeuwige leven. Maar sterren als Dolly hadden gewoon nog even jaren door moeten gaan wat mij betreft. Onderweg op KMC Radio, een goedemiddag. Voor de meesten onder ons, ja, die jongens daar in Canada niet natuurlijk. Helemaal, die moeten nog even wachten. Heel lang zelfs. En bij Harry is het alweer bijna nacht geworden. Ja, Harry in Brisbane, Harry the evening. Op Wednesday evening. Ik heb het volgens mij ook dinsdag gezegd, maar het is woensdag, hè, vandaag. Goed, messenger Bob van Beten. bob@kbcradio.nl. Kom erbij. En als je alleen maar kunt luisteren, ook prima. Luister je tenminste naar iemand, naar mij of naar je collega's die een bericht hebben gestuurd. Even kijken, want we hebben nogal wat post erbij. Ik heb al wat duimen uitgedeeld, maar lang niet aan iedereen. Soms dan verslik ik me daarin. Denk je, nou, doe ik even een duimpje naar die en naar die terug. Alien heb ik gezegd, geen duimpje, maar bij deze wel. Robert ten Haven in Canada, ook jij een duimpje van mij. Johan, ik had zijn naam al genoemd, ACC. Johan, airconditioning als het warm is. Johan, AC, maar deze C hoort er extra bij. Dus ook een duimpje van mij. Goed dat je er bent. Nou, dat gaat lekker, ja. Dank aan Jos voor het doorzagen van de week. Met de elektrische zaag.
1: Het ging geheel en al op elektriek, hè? Jazeker. En het is Joske gelukt om de week in twee te krijgen. De werkweek.
0: Nou, dankjewel, Jos. Nou, ik zit even te kijken of ik een beetje op niveau ben. Nou ja, mijn eigen niveau is erg laag. Combi 1, Johan, grote boer. Ja, natuurlijk. Ja, huppakee, ook een duimpje. De MRC-mossel. Morgen wordt middag, Bob. We zijn er weer in het altijd gezellige Tongeren, jongen. Het lijkt wel een lijndienst. Maar goed, voor mij de laatste keer voor de vakantie. Er moeten nog 4 koeltorens geplaatst worden van elk 19 vrachten. Ja, we doen er 1 per week. Dus als mijn vakantie weer voorbij is, dan is wel dit project klaar. Goed, dan gaan we naar de volgende in aanbouw zijnde Google Data Center in de Eemshaven. Waar ook 12 van die koeltorens geplaatst gaan worden. Zo, Google heeft er zin in. Maar ja, gebruik jij nog Alta Vista? Nee toch? Of een andere zoekmachine? Welke zoekmachines had je nou? Ineens schiet met een Alta Vista binnen. Yahoo! Is er nog steeds, hè? Ja, die is er nog steeds. Die vind ik heel agressief, moet ik je zeggen. Nee, eigenlijk is Google heel agressief. Maar als ik daar dan ineens op mijn laptopje, waar ik alleen een klein beetje administratie op doe, als ik dan inlog, dan heb ik als standaard browser heb ik Google, maar die wordt dan weer overruled door Yahoo! Maar ja. En dan kan ik heel veel dingen niet meer vinden en zo. Dus ik heb altijd Google. Vind ik zo handig. Maar ja, hoe is er ook eentje? Welke browsers had je vroeger nog meer? Ik ben benieuwd eigenlijk. Als je een ideetje hebt, hoor het graag. Even het verhaal afmaken. We gaan het allemaal meemaken, zegt de MRC Mossel. En ja, op naar een nieuwe ronde met Miranda om vakantie te gaan vieren. Lekker hoor. Ik lust wel een bakkie en ook een stroopwafel. Iedereen de groeten vanuit een regenachtig Tongeren. Ja, nog altijd. Ik dacht dat de regen is wel weer een beetje voorbij. Maar nee hoor, helemaal niet. Nou. André Wassenaar. André, goedemiddag, goedemorgen.
2: Top van alle luisteraars. Ja, ik zit er ook weer bij.
0: Vertel.
2: Nou, ik moet even het eerste 3 kwartier even missen. In verband met laden in Sijers.
0: Ja.
2: Dus heb ik nou weer laden. Ga ik nou naar Tilburg. Hoop ik dat ik nog kan lossen. We gaan het meemaken, dus. Maakt een mooie uitzending dan. De groeten iedereen. En als het mee zit, dan kan het best zijn vanavond bij Tavola zit. Dus oh ja. We wachten het af.
0: Tavola, daar komt-ie.
2: Groetjes allemaal en tot morgen weer. Houdoe.
0: Houdoe. André Wassenaar. André van Zedeloos. Tolweek. Gerben Pap. Ja. Jantje Contantje. Onderweg met een dikke tour Duitsland. De omgeving. De Umgebung. Umgebung. Ik dacht echt dat het er stond vroeger. De Umgebung. Frankfurt, Mannheim, Stuttgart. Aan iedereen een fijne dag toegewenst. Gerben Pap. Maar jij ook natuurlijk, hè? Oh, even kijken. Een VK, een verkeersmededeling. Heel erg handig om die nu even te doen. Zo tussen neus en lippen door. Die doe ik even. Even kijken. Check, double check. Ja, dat kan nu.
3: KBC, verkeersmeldingen.
0: Ja, dankjewel. Dat heeft Gerrit exclusief voor ons ingesproken. Het gaat om de N36. Op het viaduct staat een camera voor de controle. Haha, die houdt je nauwlettend in de gaten. Nou ja, wij weten dat natuurlijk intussen. Dankzij Marcel Duitser, dankjewel. Dus op de N36, daar is op het viaduct een camera om je lekker in de gaten te houden. Of je niet in je neus zit te peuteren. Op je telefoon zit. Wat zou je nou dan beleven? Niet te geloven, dat kan niet. Bij hectometerpaal 38.0 trouwens. 38.0. Oké, dan weet je dat alvast. Niet doen, niks doen. Gewoon sturen. Waar je voor betaald krijgt. Of wat je hobby is, kan ook altijd, ja. Ik had laatst weer een collega in Utrecht die zegt... oh, jij staat elke dag vroeg op. Ik zeg, ja, maar dit is hobby, dit. Hij zat net bij de club daar, bij de radioclub. Hobby? Ik zeg, ja, joh, het is uit hobby ontstaan, dit. Ik wilde altijd graag bij de radio. En toen ik hier binnenkwam, 10, 11 jaar geleden... toen zei ik, ja, joh, ik vind het leuk om te doen. En toen zei de toenmalige man die hierover ging, die zei... ja, maar fijn dat het je hobby is, ik kan jou ook niet betalen. Toen zei ik, nou, maar ik vind het zo leuk om bij jullie te werken. Te hobbyen. Hij zei, dan gaan we dat doen. Nou ja, tot op de dag van vandaag. Hij dacht echt dat het zo was. Oh ja, goed. Ja, Robert Piegen, de tukken Tarzan, die gaan we zo meteen even qua berichten even lichten. Niet oplichten, maar lichten. Oh, en tosties, die gaan hier achter elkaar de deur uit, onder mijn voeten langs. Ja, de kantine keuken zit beneden. En Corrie, die zwiept dat zo even de deur uit. Dat doet ze best wel goed eigenlijk, heb ik gezegd. Ja, een complimentje voor Corrie. Mijn kantinejuf, zeg maar. Mijn keukenprinses. Min of meer. Ja, toch. Ik heb ook een eigen prinses, maar die is weer ergens anders aan het werk. Ja, zo gaat het. Stefano hoor je uit Spanje vandaan. Het kan best dat hij in Frankrijk zit. Hij zit in Spanje. Maar ik had jullie toch beloofd om even iets over de geschiedenis van het wc-papier te vertellen. Als je dat niet wist, dan ga ik je dat nu doen. Toekomen. De oorsprong van... Want het is vandaag wc-papierdag, dus vandaar. De oorsprong van het toiletpapier gaat terug naar de oude beschavingen... maar het kreeg een echte vorm in de 6e eeuw in China. Daar werd het voor het eerst in gebruik genomen als een speciaal papier... dat men dus kon gebruiken voor persoonlijke hygiëne. In de 6e eeuw, hè, laten we zeggen 575, 550 na Christus... niet daarvoor, daarna pas, niet te geloven. En voordat het in Europa was, ja, het duurde eeuwen... Nou, tegenwoordig gaat het veel sneller. Met 2 dagen heb je je pakje uit China binnen... waar je wel tegenwoordig belasting over moet betalen. Dat is wat minder, maar... Oké. Het meest opmerkelijke moment kwam in 18 zoveel. Dus in de 19e eeuw toen Joseph Caiati... in 1857, om precies te zijn... het eerste commerciële toiletpapier op de markt bracht. Oude Joseph Caiati, want hij deed dat in New York. Ik dacht, het is een Fransman, maar nee... Het was ook niet in Europa. Het was in New York. Het papier, daar werd zelfs geadverteerd als medicated paper for the water closet. De evolutie van het toiletpapier leidde in de late 19e eeuw tot het perforeren van rollen. Lekker handig. En dat maakt het toiletpapier toegankelijker en gebruiksvriendelijker voor iedereen. Zo, het laatste woord is er nog niet over gezegd. Het laatste velletje is er ook nog niet af. Ik heb nog veel meer over de geschiedenis van het toiletpapier. Maar dit vond ik eigenlijk wel genoeg. Toch? Ik ga het verder niet over poep en pies hebben, hoor. Dat vind ik zo raar op de radio. Ik vind het überhaupt gek als mensen daarover beginnen. Ja, ik moet even poepen. Ja, doe je best, hoef je mij niet te vertellen. Ga lekker naar het toilet, joh. Hey, bam. Oké. De muzikale ketting. Ik ga nog even uitzoeken waar we nou gisteren mee geëindigd zijn. Ik heb totaal geen idee. Ik heb het weer niet bijgehouden. Ik had het op een bierviltje kunnen schrijven, heb ik niet gedaan. Of op een stukje toiletpapier, maar ja, dat gebruik ik voor andere dingen. Nee, we hebben het al niet meer over. Messenger, Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. En je bent erbij als je iets kunt sturen. En anders gewoon die oren spitsen. Level 42. Hey. Toilet paper in my...

Level 42, Heaven in My Hands uit 88. Ja, onderweg op KBC. Ik heb het er niet over gehad. Ik ga de muzikale ketting nog even opzoeken. Ik kom er niet meer mee uit, want we nou gisteren mee geëindigd zijn. Heel stom. Martien zegt ook, ik weet niet wat. Nee, ik ook niet, Martien. Ja, het is ook jouw programma, Martien. Ja, jij zat natuurlijk bij de OR, dat snap ik ook wel. Ik hoorde iets met Klein. Ik weet het niet meer. Calvin Klein? Nee, niet. Dat is helemaal geen muziekman. George Baker, Little Greenback. Wat dacht je daarvan? Oh, ik check het even. Ik check het allemaal even. Even een weeroverzichtje voor Europa. Nou, even. Het is maar een lel. Niet te geloven. Maar ik begin even kort in België. En we dat niet meer, hè, België? België zit er niet bij. Kan niet waar zijn. Dan begin ik gewoon in Italië vandaag. In België doe ik zo wat dan. In het midden en noorden van Italië komen zeker af en toe buien voor. Lokaal veel regen en ook hagel mogelijk. Zuid-Italië blijft het vaker droog, grotendeels snel. Want temperatuur ligt in het noorden meest rond de normale waarde, 28 tot 30 graden. Midden- en Zuid-Italië veel warmer, met boven de 25, 30 graden moet ik zeggen, de pieken. Ik moet even wat checken, jongens, of dit wel het juiste weerbericht is. Dat ik niet iets van gisteren aan het voorlezen ben, want het overlapt vaak een beetje, omdat ze vooruitblikken. Nee, het klopt wel, maar België zit er niet bij. Nou, dan ga ik even zoeken zometeen. Voor Spanje geldt de komende dagen een zomers warm en vaak zonnig weerbeeld. Vooral in het zuiden en het binnenland liggen de temperaturen boven de 30 graden Celsius. Maar aan de oostkust, zoals Alicante, daar ligt de temperatuur ook rond of iets boven de 30 graden. Maar toch is het niet echt overal stabiel. Vooral in het noorden en de bergachtige gebieden, daar kunnen plaatselijk nogal wat regen- en onweersbuien ontstaan. En wel later deze week, tijdelijk wordt het daar wat minder warm, met temperaturen die richting het weekend opnieuw wel weer gaan oplopen. Kijk, dat is wel weer een voordeel. La Douce France, waar het natuurlijk al hele lange tijd te heet is. En nu is het, ja, op zomerse temperaturen 27 tot de tropische 32 graden. Nou, best wel vrij warm. In het zuiden en oosten ronduit heet. Corsica. Als je daar naartoe wil zwemmen, prima. Dan kom je op zo'n 32 graden uit. Geldt code oranje vanwege zwaar onweer op dit moment. En enkele pittige regen en onweersbuien die trekken ook over het noorden. Enkele felle klappen zitten erbij, hoor. In de regio Parijs komen stevige buien tot ontwikkeling vanmiddag nog. Maar tussen de buien door is er dan ook weer ruimte voor de zon. De Rhône van Ey en de Middellandse zeekust die blijven voorlopig moet ik zeggen, droog en zonniger. Af en toe wordt daar ook wel gewaarschuwd voor wateroverlast door lokale zware neerslag. Nou, in het zuiden heet en overwegend dus droog, zonnig. Het noorden wisselvallig. Dat is een beetje het weerbeeld. Great Britain, in het westen en noorden van de Britse eilanden, de komende dagen nogal onstuimig weerbeeld. Northwest England, orange, dat is de codekleur, vanwege gevaar op overstromingen rond Nelson door aanhoudend natte omstandigheden, ofwel blijft doorzeiken. Ook trekken geregeld stevige buien met fors onweer over Wales, Zuidwest-Engeland en delen van de Midlands met kans op veel regen in korte tijd. En in London blijft het eerst zonnig en warm met zo'n 25 graden als piek. Maar ook hier neemt de kans zometeen wel weer toe op een stevige bui met onweer. En richting het weekend overheerst sowieso bewolking met regenachtig weer. Londen komt dan niet verder dan 22 graden. En Schotland zelfs grijs en grauw. Maar wel leuk om een keer naartoe te gaan. 17 graden. Voor Duitsland geldt in het noorden zon. Rond Berlijn ook. 24 tot 27 graden. In het zuiden is het veelal bewolkt. En her en der toch wel wat buien nog. Niet alleen vanmiddag, maar ook de komende dagen neemt de warmte verder toe. Met name in München en Dresden met temperaturen van 1 op 32 graden Celsius. Oostenrijk ook verspreid over het land buien, temperaturen rond 21 graden graads en zo'n 28 graden in de omgeving van Wenen. Zwitserland wisselvallig met buien en er zijn ook lange droge perioden met zon met zo'n 25 graden. Zomers warm dus en de komende dagen gaan het kwik zelfs richting de 29 graden Celsius. Nou, zometeen Keith Urban en Michael McDonald, maar eerst Sandra van Nieuwland. Lang niks meer van gehoord. Banging on the Doors of Love.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
1: 30 augustus start de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
8: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In Zweden is een tweede persoon aangehouden voor betrokkenheid bij de zwaardaanval vorige week op een middelbare school. Een 17-jarig meisje kwam daarbij om, 3 jongens raakten gewond. De toegangscontrole bij voetbalstadions moet beter, dat zegt justitieminister David van Wil. De minister reageert op het vuurwerkgeweld afgelopen zondag in het stadion van SC Cambuur in Leeuwarden. Het lukt Nederland niet op tijd om de gasvoorraad voor de komende winter tot het gewenste niveau aan te vullen. Volgens de GasUnie betekent dat niet dat er onvoldoende gas beschikbaar is voor de komende winter. De zwemtocht van Maarten van der Weijden vorige week heeft ruim €700.000 opgeleverd. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind wordt het 23 tot 27 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de afsluitdijk de A7 richting van Friesland heb je bij Kornwerderzand een kwartier vertraging en de andere kant op voor Den Oever 10 minuten extra. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grensovergang is het oponthoud een kwartier.

Aan het jaar 1977, deze Best of My Love van The Emotions. Heerlijk aan The Emotions, de zangeres ook gekoppeld aan Earth, Wind & Fire. Doen we een andere keer weer, maar dit was een solo project volgens ze. Heerlijk. Wie wil er nog koffie? Nou, weer volop wat dat betreft. En ik ben eruit. Heerlijk. Ja, nee, ik ben er binnen bedoel ik dan. Maar ja, ook niet financieel, maar dat hoeft ook helemaal niet. De muzikale ketting, de derde schakel, heb ik gevonden. Dat was Got to Give It Up van Marvin Gaye. Gotta Give It Up van Marvin Gaye was de laatste schakel in de muzikale ketting. Dus iets met klein was het niet, maar we sloten daarmee op Enola Gay. Van Orchestra Manoeuvres in the Dark was de tweede schakel. Mooi aan. Gotta Give It Up van Marvin Gaye. Wel met een E trouwens, en hij was geen. Zegt Mark altijd, hij was geen gay. Nee, het was Marvin Gaye. Goed, een andere Marvin mag ook. Got to give it up. Die woorden mag je gebruiken of één woordje uit de titel peuteren. En dan kun je weer doorschakelen met de muzikale ketting. Gaan bij KBC allemaal. Zeg, het weer voor Europa heb je gehoord. Dat heb ik een minuutje of, nou, dik 10 minuten, een kwartiertje bijna geleden voorgedragen. Ik weet dat ik gisteren iets meer wist over België ten aanzien van het weer. Want het zat er niet bij vandaag. Nou, waar laat ik dat nou? Oh ja, vanmiddag trekt er een gebied met dikke wolken over. Zeg ik dat goed? Nou, dat is niet meer waar. Dat is niet waar. Nee, dat is niet waar. Vanmiddag is het wel wisselend bewolkt met enkele buien. En in de loop van de middag, en het begint eigenlijk nu al, klaart het van het zuidwesten uit op in België. De tweede middaghelft verloopt waarschijnlijk toch wel meer met meer zon dan nu. 25, 26 graden. Behoorlijk broeierig warm door de hoge luchtvochtigheid. En de wind is zwak tot hooguit matig uit het zuidwesten. Dat is België voor vanmiddag. Vanavond een paar sluierwolken en een vrijwel helder weerbeeld. Nou, dat is het weeroverzicht voor België. Dan ben je ook weer op de hoogte. Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Eens even kijken waar ik mee achterloop met berichten. Brian, snel als die is. Explore, Google Chrome, Safari, Firefox, Opera, Microsoft Edge en dat soort. Dat zijn diverse browsers. Ik wist me alleen nog Alta Vista te herinneren. En Google dan en Yahoo, dat is waar. Maar deze ook, ja. Google Chrome, natuurlijk, dat was er ook een, ja. Dat heb ik misschien ook wel. Nee, ik zeg altijd Google, maar het is Chrome. Dat heb ik. Safari, inderdaad, was er ook, ja. Dat was van Apple? Of heb ik het dan mis? Ik heb nota bene een iPhone. Wat heb ik daarop? Even kijken. Ik check hem even, Brian. Voor mezelf, hoor. Niet voor jou. Ik geloof jou op je woord. Even kijken. Ja, ik heb Safari en Google op mijn telefoon zitten. Zo, ik wel. Kok. Kok is erbij. Kokkie. Kok van Ingen meldt zich met een duim. Een Bluetooth duimpje. Doe je best. Ook voor jou geldt dat, voor de muzikale ketting. Misschien kun je nog even inhaken. Michel die zegt Live It Up van de Time Bandits. Wauw, dat is een leuk nummer. Ja, dat vind ik wel, hoor. Live It

Up. Ik doe het bewust even zo, hè, Live It Up, want... Ja, ik heb hem wel. Oh, dat zou wel een mooie schakel zijn, denk ik dan. Oké, okay, nou, eens even kijken wat we kunnen doen zo meteen. Ik keur hem al goed. De Tucker Tarzan, Robert Pieker zegt goedemiddag Bob en onderweg vrienden. Gisteravond bij de Westgaag in Maasdijk gegeten en geslapen. Weet je vrouw daarvan, vraag ik me dan af. Ja, natuurlijk. Vanmorgen weer, of helemaal niet. Vanmorgen weer begonnen in nette taal in Duitsland en nu weer omgekoppeld in Hoek van Holland. En dan vanmiddag nog even bijladen in Eerbeek op de Veluwe, zeg ik dan. Helemaal voor elkaar. Dankjewel voor je post. Messenger Bob van Meten, bob@kbcradio.nl. Met nog even een duimpje voor Kees Diepen. Dat had ik nog niet gedaan. Kees, daar is die. Beetje laat dan nooit. En ook Combi 1 heeft zich gemeld met een Bluetooth duimpje. Dus voor mij bij deze ook. Nou, de muzikale ketting. Hoor je zo. Eerst ken je dit nummer nog. Goosebumps. Voor 6 jaar geleden. Heel eng plaatje eigenlijk. Maar ik plaat hier gewoon even op. Ja, zo eng beter niet.

0: origineel is uit 2017, weet ik. Maar in 21, het kwam in 20 uit. In 21 stond het ook bij ons in de hitlijsten. Spaanse DJ en producer. De H mag je dan weer niet uitspinnen, dus de Gota. Oh nee, dat is die J. Nou ja, dan weet ik het ook niet meer. Ja, toch? God, nou... Him, ja. Dat ontleent de naam aan de Schotse filosoof David Hume. Hume, Goeme. Nou, kortom, maakt niet uit. Goosebumps, dat zijn toch volgens mij... Kippenvel is dat toch, of niet? Ja, volgens mij wel. Goed, messentje Bob van Meten, bob@kbcradio.nl. Het is gelukt, Michel. De eerste schakel in de ketting is van jouw hand. Jouw idee ga ik uitvoeren. WC-papierdag vandaag. Moet ik daar nog iets over zeggen? Nee, hè? Maak er maar geen woorden aan vuil. Nee, trek geen velletje van de rol meer. Nee, het is wel goed. Leuk is dat we een berichtje binnenkrijgen uit van Stefano uit Spanje vandaan. Muy buenos dias, zeggen we dan. En natuurlijk hoort daar van ons bij. Muy buenos dias, we zijn er twee aan het laden gegaan. We hebben ze gedaan, Rueda. Ik ga nu richting Vitoria. Daar ga ik koppelen, zegt Stefano. Hij is onderweg voor het bekende bedrijf van Overveld natuurlijk. Leuke foto meegestuurd van je DAF. Mocht je hem tegenkomen, hij heeft een witte plaat. Maar het is gewoon een Nederlander, hè, voor de duidelijkheid. 8604. Even goed in, zo is het een M of een... Ja, het is een MLB. Dat is zijn kenteken. Spaans kenteken dus, hè. España. Ole, ole. Nog één keertje dan. Ja. De 8604 MLB. MLB. Dat is het in het Spaans. Ocho, seis... 04. Zo. Nou, ik kan wel weer eens naar Spanje op vakantie. Nee, mijn dagen zijn op. Nee, dan blijf ik hier. Dat doe ik dan niet. Alleen vrijdag, hè, ik zeg het om een keer, mensen. Dan ben ik er niet op live en kicking. We gaan morgen een mooie show bedenken met elkaar voor vrijdag. We bedenken ook voor morgen de ultieme weekendplaat. Die laat ik dan vrijdag op z'n vroegst horen. Helemaal dan. Ja, want vrijdag zit ik bij de notaris. Het heeft lang geduurd. Een jaar geleden ging mijn oude huis dan in dan... In dit geval op Funda. Het lukt allemaal niet. En de prijs moest dermate zakken. Dat ik ongeveer op kelderniveau zit intussen. Maar goed, ik woon lekker in mijn nieuwe huis. Met de mooiste studio van de hele wereld, zeg ik dan. Ja, wat willen mensen nog meer? Moet geld bij, maar wel. Komende vrijdag zit ik om 10:00 bij de notaris, 10:30. De oplevering is nog bij van de woning. Dus ja, dan kan ik hier niet al live in kicking zitten. Dus één keertje niet. Deze week. Ah, we maken er morgen een mooi showtje van. Alive and Kicking.
1: De muziekketting. Schakel 1.

0: Live It Up. Kort singeltje van Alidus Hiddingers en Time Bandits. Live It Up in 1981. Ja, de volgende staat alweer klaar. Sterker nog, je gaat haar zometeen horen.
1: De muziekketting, schakel 2.
0: Jolanda Zomer. Ik wil zo graag altijd met jou samen. Ja. Uit 2010.

0: Jolanda Zomer met dubbel O. Het nummer kwam uit in 2010. En in ene komen daar toch een partij herinneringen boven voor mij. Ja, ze was met haar echtgenoot toen in de studio van de Wereldomroep. Zo, we waren een jaartje of vijf bezig met Onderweg. En heel veel artiesten zijn daar geweest. Maar in ene denk ik, oh ja, Jolanda Zomer is er ook geweest. En ik kwam haar later, en dat was volgens mij in hetzelfde jaar nog tegen op het Truckstar Festival. Kwam ze ook even buurten. Terwijl ze niet daar optrad, maar dan was ze toch eventjes gezellig langs. Ik geloof dat ze bij de collega's van Radio NL was toen. Ja, dat was wel leuk. Aardige vrouw vond ik het. Ik heb even gecheckt zo net. Ja, eigenlijk is er niet veel meer uitgekomen de laatste 10 jaar van Jolanda Zomer. Maar je kunt haar nog wel boeken. In juni van dit jaar werd ze 58. Maar ja, als het goed is hoor je daar niks van. Ik bedoel daarmee positief, want ik vond het altijd een leuk nummer dit. En ik kan me ook herinneren dat Super Bertus dit altijd een heel mooi nummer vond. Bertus van Soest. Bert van Soest dus. Onze Super Bertus, die al heel lang niet meer bij ons is. Oh, ja, naar allemaal. Jolanda Zomer dus, als tweede schakel in de ketting. Ik wil zo graag altijd met jou samen zijn. Lange titel. Hoe kom je erop? Nou, altijd. En tijd zat natuurlijk in de Time Bandits. Zodoende. Weet je wat ook time is? 12:54 en een beetje. Met andere woorden, we moeten een beetje doorgaan. Want
1: Onderweg.
0: Anders komen we niet helemaal meer uit natuurlijk. Ten aanzien van de muzikale ketting aan het einde van dit programma. Zometeen om 1 uur. En daarna meer dan 50 jaar popmuziek. En Mark en het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders en de verhalen van toen. Toen hij aan boord was. De reclamespotjes van Weleer, van Noordzee, van Miamico, van Radio Monique. En niet te vergeten Radio Veronica. Ga je horen allemaal tussen 3 en 4 bij KBC. Maar zover is het nog niet, zeg ik dan. Schakel 3 in de ketting. Altijd is een mooi woordje om mee verder te gaan. Ik twijfelde aan Henk Wijngaards Altijd Onderweg of Miss Montreal. En Henk draaien we misschien morgen wel weer. Dit is Altijd Onderweg van Miss Montreal zelf.

0: Mensen van ons weer, Sanne, Hans en de rest van de mannen van de band. Altijd onderweg. Van 3 jaar geleden alweer.
1: Altijd!
0: Ja.
1: In Transportradio.
0: Dat was onze kreet, hè, toen we met Transportradio verder gingen. In 2009 opgericht als eigenlijk kanaal van de wereldomroep. Maar dat mocht niet meer. Al bij de start moesten we op eigen benen staan. Gelukkig wel. Want toen konden we in 2012... onderweg mooi meenemen van de wereldomroep, bedacht in 2005 naar ons eigen kanaal. En daarmee zijn we verder gegaan. Volgende week is het alweer 21 jaar geleden dat Onderweg ontstond bij de wereldomroep. En verder ging in 2012 op eigen benen dus. Eerst Onderweg zelfstandig. Maar er was al een goede samenwerking met Erik en KBC Radio. Dus... Dat werd heel gauw de middengolf in hetzelfde jaar, 2012. Vroeg nog in de ochtend van 5 tot 7 uur. Op de middengolf vanuit Trintelhaven. Wat een herinnering. Zo, over herinneringen gesproken. Morgen herinner je deze uitzending als weer een feestelijk geheel. Helaas met het wrangen dat Dolly Parton is overleden. Wij wel haar muziek hebben laten horen als Bob Dubbelop. Morgen is dit programma er weer via Hollands Palet, Den Haag Totaal en barregaanderadio.nl. Hey, hou hem tussen de lijnen, doe het veilig en heel graag tot morgen tussen 11 en 1 hier bij KWC Radio. En bedankt voor vandaag. Tot morgen. Werk ze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Financiën minister Elko Heijne is eruit en heeft de begroting voor volgend jaar rond. Nu moet er in het parlement nog een breed draagvlak gevonden worden. De coalitiepartijen D66, CDA en VVD praten nog steeds met oppositiepartijen over de begroting. Afgelopen dagen vroegen die oppositiepartijen zich af of een spoedig akkoord wel in het verschiet ligt. Zo liet pro-leider Jesse Klaver weten dat het proces muurvast zit. Maandag moet de begroting voor advies naar de Raad van State. Ondanks dat er gewaarschuwd werd, vlogen DHL, Turkish Airlines en El Al met oudere lawaaiige toestellen gedurende de nachtelijke uren op Schiphol. Veel oudere vliegtuigen mogen tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends niet meer landen of opstijgen, maar de 3 genoemde bedrijven lapten dit aan hun laars, vandaar dat de luchtvaartautoriteit van de Inspectie Leefomgeving en Transport nu met dwangsommen dreigt. Bij nieuwe overtredingen moet er €17.000 per keer worden afgetikt. In het Noord-Hollandse Hoogwoud is een vrouw door haar partner om het leven gebracht. Dat laat de politie weten. Daarna heeft de partner zelfmoord gepleegd. De 2 lichamen werden gisteren in een woning in buurtschap De Gouwe gevonden. De politie heeft het strafrechtelijk onderzoek afgerond omdat beide personen overleden zijn. De nabestaanden zijn door de politie geïnformeerd. De nieuwe Hongaarse regering ziet Rusland als een bedreiging en steunt de onafhankelijkheid en territoriale integriteit van Oekraïne. Het oude beleid van de vorige premier Viktor Orbán is daarmee niet meer van kracht. Orbán was bevriend met Rusland en hield eigenhandig EU-sancties tegen dat land tegen of wist die af te zwakken. Hongarije erkent nu het recht van Oekraïne op zelfverdediging. Het nieuwe beleid, ondertekend door premier Péter Magyar, gaat volgende maand naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt even langs op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. De hoogte van de Benelux-tunnel heb je 5 minuten vertraging.
5: The music never stops.

0: Jouw hits. Jouw station. KBC. Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Financiënminister Elko Heijnen is eruit en heeft de begroting voor volgend jaar rond. Nu moet er in het parlement nog een breed draagvlak gevonden worden. Ondanks dat er gewaarschuwd werd, vlogen DHL, Turkish Airlines en El Al met oudere lawaaiige toestellen gedurende de nachtelijke uren op Schiphol. Bij nieuwe overtredingen moet er €17.000 per keer worden afgetikt. In het Noord-Hollandse Hoogwoud is een vrouw door haar partner om het leven gebracht. Dat laat de politie weten. Daarna heeft de partner zelfmoord gepleegd. De nieuwe Hongaarse regering ziet Rusland als een bedreiging en steunt de onafhankelijkheid en territoriale integriteit van Oekraïne. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind wordt het 23 tot 27 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Is Dennis Mooi van de ANWB. Het rijdt even langzaam op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Tussen Lexmond en Noorderloos ben je 5 minuten lang rondeweg.
3: Prik.
4: Ja, Brik, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
3: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
4: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
3: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
4: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
3: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
4: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
5: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE Mimo, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp.

0: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. In Nederland is een persoon komen te overlijden aan Westnil-koorts. Het Westnil-virus werd in Nederland opgelopen en het slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Vorige week werd bekend dat een bloeddonor in Nederland besmet was geraakt. Of deze patiënt de overleden persoon is, is onduidelijk. Dit jaar zijn er tot nu toe 3 Westnil-virusinfecties gemeld. De kans om het virus in Nederland op te lopen en er ziek van te worden is klein. Ook vandaag moeten passagiers op Schiphol rekening houden met langere wachttijden bij de security. Er wordt door middel van 5 werkonderbrekingen van elk een kwartier actie gevoerd voor verbeteringen op de werkvloer. Eerder dit jaar werd het aantal beveiligingsbedrijven van 5 naar 3 teruggebracht en sindsdien hebben de beveiligers met bijvoorbeeld hogere werkdruk te maken. Morgen gaan de vakbonden en Schiphol weer met elkaar praten over de werkomstandigheden van beveiligers. Door een grote overstroming in Nepal worden 384 toeristen in de regio Rasuwa vermist. Onder hen is zeker 1 Nederlander. De grote overstromingen in het grensgebied van Nepal en Tibet in de Himalaya hebben al meerdere mensen het leven gekost. Zeker 17, maar de autoriteiten vrezen dat het aantal nog verder zal oplopen. Grote modderstromen hebben wegen, gebouwen en bruggen weggevaagd. Reddingshelikopters konden niet in het desbetreffende bergachtige gebied landen. Ook Tibet vreest voor veel slachtoffers. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat 2 Nederlandse diplomaten in Israël toch niet hoeven te vertrekken. Gisteren zei de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar dat dat wel het geval was als vergelding voor een reeks anti-Israëlische maatregelen die de Nederlandse regering genomen heeft. De Nederlanders zouden een week hebben om te vertrekken. Volgens Berendsen klopt dat niet. De 2 mogen hun werk op de ambassade gewoon blijven doen. Ze zijn niet permanent bij het Internationaal Steuncentrum voor Gaza gestationeerd en mogen daarom blijven. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind is het 23 tot 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A15 vanuit Gorinchem naar Rotterdam heb je tussen Hardingsveld-Giessendam en Hendrik-Ido-Ambacht 20 minuten vertraging. Zijn daar 2 rijstroken dicht door een politieactie. A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk en Dordrecht is het oponthoud een kwartier. Extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In Nederland is een persoon komen te overlijden aan Westnijl-koorts. Het Westnijl-virus werd in Nederland opgelopen en het slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Ook vandaag moeten passagiers op Schiphol rekening houden met langere wachttijden bij de security. Er wordt door middel van 5 werkonderbrekingen van elk een kwartier actie gevoerd voor verbeteringen op de werkvloer. Door een grote overstroming in Nepal worden 384 toeristen in de regio Rasuwa vermist. Onder hen is zeker 1 Nederlander. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat 2 Nederlandse diplomaten in Israël toch niet hoeven te vertrekken. Gisteren zei de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar dat dat wel het geval was, als vergelding voor een reeks anti-Israëlische maatregelen die de Nederlandse regering genomen heeft. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind is het 23 tot 27 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A4, Den Haag richting Rotterdam, tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein, 10 minuten vertraging. A15, Europoort richting Gorinchem, tussen Rotterdam-IJsselmonde en Alblasserdam, 10 minuten. De A15 van Gorinchem naar Rotterdam, tussen Harningsveld-Riesendam en Papendrecht, 20 minuten extra reistijd.
6: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit.
7: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
8: Oh, is mooie Turkse fluit.
6: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
8: Oh, dat is mooi.
6: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Volgens JA21-voorman Joost Eertmans is er wat toenadering over de begroting van volgend jaar, maar een akkoord is nog niet in zicht. Eertmans zegt een prima gesprek te hebben gehad, maar onder andere over de financiën en asiel en migratie zouden de partijen het nog niet eens zijn. De tijd begint behoorlijk te dringen. Komende maandag moeten de begrotingsstukken naar de Raad van State gestuurd worden. Eertmans vindt wel dat het kabinet tot een overeenkomst met de oppositie moet komen voor Prinsjesdag. Oud-PVV-kamerlid Fleur Agema vond de coronamaatregelen te streng. Aan de coronacommissie vertelde ze dat ze bezorgd was dat de crisis onderschat werd, doordat er in het begin veel onduidelijk was. Maar toen er meer kennis kwam, bewoog het kabinet niet mee. De maatregelen die toen genomen werden, gingen wat haar betreft vaak te ver. Ook was het onbegrijpelijk dat de Kamer pas geïnformeerd werd op het moment dat het kabinet de beslissingen had genomen. De belangen van mensen werden niet goed behartigd. Agema wil graag dat langdurige effecten onderzocht worden. De rechter heeft een 29-jarige invalkracht van een jeugdzorginstelling tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het verkrachten van een 15-jarig meisje. Zijn collega werd vrijgesproken van verkrachting van een 14-jarig meisje, maar moet 6 maanden achter de tralies plaatsnemen voor aanranding. Volgens de rechter was er in dit geval niet genoeg bewijs. De verdachte werkte via een uitzendbureau voor de instelling. De meisjes probeerden die bewuste avond te ontsnappen en werden door de verdachte tegengehouden. Een 26-jarige medewerker van het woonzorgcentrum Joriszorg in het Brabantse Oorschot wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van 2 bewoners van het zorgcentrum. Het Openbaar Ministerie meldt dat de slachtoffers 2 hoogbejaarde mannen zijn. De verdachte werd zondag opgepakt naar aanleiding van het overlijden van 1 bewoner, maar wordt nu ook verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van een 2e slachtoffer. De verdachte blijft 2 weken langer vastzitten. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind is het 23 tot 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten. De N305 Dronten richting Almere tussen Biddinghuizen en de aansluiting met de N302. 20 minuten oponthoud. Miami Go!
4: Radio

0: In Ile de Tebra. Hervé Villard, dat was de laatste. En daarvoor I Shot the Sheriff van Eric Clapton. En dat was de allerlaatste alarmschijf van Radio Veronica op zee. Welkom Mark, in jouw programma.
1: Ja, het is ook een beetje jouw programma. Het is eigenlijk het programma van de zender, hè? Mensen roepen dan wel eens mijn programma. Ja. Maar het is het programma van de zendgemachtigde, roep ik wel eens.
0: Of van de luisteraars.
1: Of van de luisteraars, dat is eigenlijk nog mooier.
0: Ja.
1: Ja. Weet je, waar ze dat allemaal goed weten? Bij de VRT in Brussel en zo.
0: Ja?
1: Realiseren ze zich heel erg dat alles doe je voor de luisteraar. Schuine streepkijker, internet gebruiken.
0: Zo is het ook.
1: En,
0: zo is het ook.
1: Ja. En de Vlamingen betalen het ook allemaal zelf. Net als wij hier met de publieke omroep. Zullen we doorgaan met weer een paar liedjes?

0: Het zou een uur hier op KBC Radio met een gast, Jerry Hoogland. En Jerry woorde net Gandaway Green en Who Do You Think You Are. Dat vond ik en vind ik nog steeds zo'n leuk vinyl nummertje. En het is altijd bubbling under de hitparades geweest. Het heeft er nooit ingestaan, maar het heeft mijn hart gestolen.
1: Mooi.
0: Als we teruggaan naar die zeezenders, hè, dat werd op al die boten gedaan. Die discjockeys, ik deed het ook. Er zaten zo raar te praten. Dit is Radio Noordzee op die 220 meter van die middengolf. Ferry Maat, die aardige collega, die heeft in het boek over Radio Noordzee daar een stukje over geschreven. Okay. En op al die zeezenders hadden wij zo'n raar geluidje. Jij deed dat ook, denk ik. Of ben je van geen kwaad bewust?
2: Ik ben me van geen kwaad bewust. Nee, maar je merkte gewoon op de zeezenders, maar ook in Hilversum, dat er een toontje werd gezet. Maar in de politiek ook. Er waren hele gekke manieren van praten als je een soort publieke functie zat. En dat is nu toch echt wel beter. Het is niet weg, maar het is echt wel veel beter geworden. Gelukkig maar.
0: Ja, maar er zijn ook politici die kunnen het verschil tussen de ei en de ai niet maken. Ik vind als je in de landelijke politiek zit, probeer dan een beetje standaard Nederlands te praten.
2: Ja.
0: Maar goed, kun je leren, bij mij zelfs.
2: Ja.
0: Hé, we zijn bezig met het Zoute Uur. Zullen we om post vragen? En dat kan dan naar mark@kbcradio.nl. Zou jij het nog een keer met je warme stem willen herhalen?
2: Het Zoute Uur @kbcradio.nl.
0: Ja, dat is nou precies het verkeerde adres. Mark,
2: oh, sorry,
0: met een C, @kbcradio.nl. Nee, het is goed. Als ik ergens te vast ben, doe ik ook alles.

0: Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens JA21-voorman Joost Eertmans is er wat toenadering over de begroting van volgend jaar, maar een akkoord is nog niet in zicht. Eertmans zegt een prima gesprek te hebben gehad, maar onder andere over de financiën en asiel en migratie zouden de partijen het nog niet eens zijn. Oud-PVV-kamerlid Fleur Agema vond de coronamaatregelen te streng. De rechter heeft een 29-jarige invalkracht van een jeugdzorginstelling tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het verkrachten van een 15-jarig meisje. Zijn collega werd vrijgesproken van verkrachting van een 14-jarig meisje, maar moet 6 maanden achter de tralies plaatsnemen voor aanranding. Een 26-jarige medewerker van het woonzorgcentrum Joriszorg in het Brabantse Oorschot wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van 2 bewoners van het zorgcentrum. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind is het 23 tot 27 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen, er staat 100 kilometer file. De files die opvallen op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meren. 20 minuten oponthoud, er staat de berm in brand. 2 rijstroken zijn daar dicht. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de grens een kwartier vertraging. A59, Zierikzee richting Den Bosch, voor knooppunt Hooipolder, 5 minuten. De N305 Dronten richting Almere, tussen Biddinghuizen en de aansluiting met de N302. 20 minuten oponthoud, er staat een voertuig met pech.
6: Ja, Breker, kom er maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
7: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
6: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
7: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
6: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
7: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
6: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
8: De echte professionals kiezen voor serial wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serial wireless antennes.
7: Brik.
6: Ja, Breker, kom maar.
7: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakje, kun je me nu wel verstaan?
6: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakje moet gaan kopen.
7: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
9: Koop je CB bij KBC.
10: Roger.
9: Ga naar kbcimport.com.

0: je nog steeds bij het Zoute Uur. This Diamond Ring van Gary Lewis en de Playboys. En Hit That Perfect Beat van Ponsky Beat. En het is natuurlijk tijd nu voor onze top 3.
1: En dan nu KBC's Retro Top 3. Oh!

0: Lekker hoor, dat dansje van Kaoma uit de jaren 80, 1989 meer speciaal. En wij zongen mee in de studio, dansten mee op de Lambada. Jay Hoogland, die zit nog bij me. Wordt een beetje gezellig ook weer vandaag.
1: Nog steeds.
0: Kom je ooit nog eens terug?
1: Mag dat?
0: Nou ja, ik vind het wel heel hangt van de directie af natuurlijk. Blijf luisteren naar KBC Radio. Het zouden uur zitten weer op. Wij sluiten de studiodeur. Maar de muziek gaat door 24 uur per dag. 24/7. We zwaaien even met onze handjes.
1: Doei,
0: bye bye.
1: Doei, doei.
0: Zwaai, zwaai. Weet je wel, dat is van Adje Roland. Die zei dat al.
1: Ja, bye bye, zwaai, zwaai.
2: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.

boordevol dansnummers is nu overal verkrijgbaar. Mi Amigo vult uw discotheek aan met deze geweldige instrumentale LP. Hij is nu overal verkrijgbaar op het Mi Amigo label.

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Door de overstroming in Nepal is het dodental tot 31 opgelopen. 93 mensen zijn gewond geraakt. In Nepal is een grote reddingsoperatie op touw gezet. Eerder vandaag werd door de Nepalese autoriteiten gemeld dat 384 toeristen vermist zijn, onder wie 291 buitenlanders. Volgens Nepal wordt ook één Nederlander vermist, maar dit wordt door het betrokken reisbureau tegengesproken. Over de grens in China zouden ook veel slachtoffers zijn gevallen. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. In het Groningse Uithuizen blijft de noodopvanglocatie voor asielzoekers langer open. Eigenlijk zou de locatie per 1 september gesloten worden, maar het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers kan geen andere plek voor de bewoners vinden. De gemeente Het Hoge Land, waar Uithuizen onder valt, is het niet met deze beslissing eens en gaat kijken of er juridische stappen ondernomen kunnen worden. Het is nog altijd niet bekend waar de twee gevonden personen in België aan zijn overleden. Dat zegt het parket in Namen nadat de lichamen zijn onderzocht. Het gaat mogelijk om een 5-jarige vermiste jongen en zijn 29-jarige vader, maar DNA-onderzoek moet uitwijzen dat dat inderdaad het geval is. Sinds 27 juni was het tweetal vermist. Afgelopen maandag werd langs de N97 in Onhaaien een lichaam gevonden, mogelijk van de jongen. Gisteren het lichaam van een man, vermoedelijk de vader. Het KNMI waarschuwt nu al voor buien met kans op veel neerslag in korte tijd, hagel en windstoten in een groot deel van Nederland. Dit zal morgenavond en in de nacht naar vrijdag plaatsvinden. Plaatselijk kan er wateroverlast ontstaan. In de loop van morgenavond of in de nacht naar vrijdag geldt in het hele land code geel. De buien trekken vanuit het zuiden naar het noorden van het land. Ze kunnen gepaard gaan met windstoten van mogelijk 60 km per uur. Ook worden flinke hagelstenen niet uitgesloten. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind is het 23 tot 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen met 250 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad en in Gelderland. De langste files op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur oponthoud. A12 daarna richting Utrecht tussen Reewijk en Woerden 20 minuten. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijsoord. 10 minuten vertraging, 1 rijstrook is dicht. Ook op de A50 van Arnhem naar Os is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef, een half uur extra reistijd.
5: Where the music never stops.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
1: 30 augustus start de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
7: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
10: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Door de overstroming in Nepal is het dodental tot 31 opgelopen. 93 mensen zijn gewond geraakt. Eerder vandaag werd door de Nepalese autoriteiten gemeld dat 384 toeristen vermist zijn, onder wie 291 buitenlanders. In het Groningse Uithuizen blijft de noodopvanglocatie voor asielzoekers langer open. Eigenlijk zou de locatie per 1 september gesloten worden, maar het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers kan geen andere plek voor de bewoners vinden. Het is nog altijd niet bekend waar de twee gevonden personen in België aan zijn overleden. Mogelijk gaat het om een 5-jarig jongetje en zijn vader. Het KNMI waarschuwt nu al voor buien met kans op veel neerslag in korte tijd, hagel en windstoten in een groot deel van Nederland. Dit zal morgenavond en in de nacht naar vrijdag plaatsvinden. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind is het 23 tot 27 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
11: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat bijna 400 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad. De langste files op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel een half uur vertraging. A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Afrit Zaandijk en Afrit Avenhoorn 20 minuten. Dat is de nasleep van het ongeluk. A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Houten en Lexmond 20 minuten. En op de A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en knooppunt Bankhoef 3 kwartier extra reistijd. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Er is 1 rijstrook dicht.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Door de overstroming in Nepal is het dodental tot 95 opgelopen. Er is een grote reddingsoperatie op touw gezet en de autoriteiten vrezen voor nog meer doden. Eerder vandaag werd gemeld dat 384 toeristen vermist zijn, onder wie 291 buitenlanders. Volgens Nepal wordt ook één Nederlander vermist, maar dit wordt door het betrokken reisbureau tegengesproken. Over de grens in China zouden ook veel slachtoffers zijn, om hoeveel mensen het gaat is onbekend. Gisteren trok de Ierse budgetvlieger Ryanair nog van leer tegen het kabinet Jetten en de Nederlandse vliegtax. Vandaag laten Transavia en Corendon weten zich ook grote zorgen te maken over de flinke verhoging van de vliegbelasting. Die ligt in Nederland straks veel hoger dan in de omringende landen, zeggen de bedrijven. Corendon vindt dat de overheid de Nederlandse reiziger steeds meer als een melkkoe behandelt. Het afgelopen jaar zijn er in Nederland tienduizenden AOW'ers bijgekomen. Dat laat de Sociale Verzekeringsbank weten. Eind juni telde Nederland ruim 3,7 miljoen mensen die een AOW-uitkering kregen. In vergelijking met vorig jaar juni zijn dat er ruim 78.500 meer. Die stijging viel te verwachten door de vergrijzing. Nederland heeft er ruim 1,1 miljoen mensen boven de 80 en meer dan 2800 personen zijn 100 jaar of ouder. Ruim de helft van deze mensen is vrouw. Het afgelopen jaar heeft Holland Casino ruim 6 miljoen euro verlies geleden en dat komt dan vooral door de verhoging van de kansspelbelasting. De kansspelbelasting werd vorig jaar en dit jaar tot 37,8% verhoogd. Die tweede verhoging zou Holland Casino 13,8 miljoen euro extra hebben gekost. Het bedrijf kreeg het afgelopen jaar ook met stijgende kosten te maken en maakt zich hard voor het terugdraaien van de gokbelasting. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het is vannacht 13 tot 19 graden. Morgen start de dag grijs, maar al snel komt de zon erbij. Behalve in het zuiden, daar is de bewolking hardnekkiger en kan een bui vallen. Bij een zwak tot matige naar het zuiden draaiende wind wordt het 27 tot 29 graden. Dit was het Radio Nieuws.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg met bijna 500 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, een half uur vertraging. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Afrit Zaandijk en Afrit Avenhoorn, een uur extra reistijd. Er is een rijstrook dicht. Er ligt olie op de weg na een aanrijding. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knoopend Velsen en Akersloot, een kwartier. A15 Gorkum richting Nijmegen tussen knooppunt Valburg en Bemmel, 4 kilometer file door een ongeluk. De rijbaan is daar ook dicht.

0: is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Door de overstroming in Nepal is het dodental tot 95 opgelopen. Er is een grote reddingsoperatie op touw gezet en de autoriteiten vrezen voor nog meer doden. Gisteren trok de Ierse budgetvlieger Ryanair nog van leer tegen het kabinet Jetten en de Nederlandse vliegtaks. Vandaag laten Transavia en Corendon weten zich ook grote zorgen te maken over de flinke verhoging van de vliegbelasting. Het afgelopen jaar zijn er in Nederland tienduizenden AOW'ers bijgekomen. Eind juni telde Nederland ruim 3,7 miljoen mensen die een AOW-uitkering kregen. Het afgelopen jaar heeft Holland Casino ruim 6 miljoen euro verlies geleden en dat komt dan vooral door de verhoging van de kansspelbelasting. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het is vannacht 13 tot 19 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg met bijna 500 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. A7 Zaanstad richting Hoorn tussen knooppunt Zaandam en afrit Avenhoorn. Een uur extra reistijd. Na een ongeluk ligt daar olie op de weg. Eén rijstrook is dicht. A15 Gorinchem richting Nijmegen tussen Andelst en knooppunt Ressen een half uur oponthoud. Dat is de nasleep van een ongeluk. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Bresseplein en Moordrecht drie kwartier vertraging. Eén rijstrook is dicht.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Tegen de 52-jarige Fred H., oud-bassist van de Limburgse band De Heideroosjes, is door het OM 4 jaar cel geëist, waarvan 1 voorwaardelijk, voor het bezit en verspreiden van kinderporno gedurende 1 jaar of 7. Rechercheurs hebben bij doorzoeking van zijn huis in Zevenum onder andere 4 USB-sticks met kinderpornografisch materiaal gevonden. Ook zijn er veel chatberichten onderschept, waarin H. sprak over het onder andere toebrengen van ernstig letsel aan kinderen. Uitspraak is over 2 weken. De Duitse journalist Michael Martens is door Rusland op een internationale opsporingslijst gezet vanwege haatzaaien. Eerder deze week werd door Moskou al een arrestatiebevel tegen de correspondent van de Frankfurter Allgemeine Zeitung uitgevaardigd. Dit na de vraag van Martens aan de Oekraïense president Zelensky wat Europa kon bijdragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij militairen bedoelde, maar de Russen begonnen een zaak tegen hem. Het dodental in Nepal door de overstroming is tot 95 opgelopen. Er is een grote reddingsoperatie op touw gezet en de autoriteiten vrezen voor nog meer doden. Eerder vandaag werd gemeld dat 384 toeristen vermist zouden zijn, onder wie 291 buitenlanders. Volgens Nepal wordt ook 1 Nederlander vermist, maar dit wordt door het betrokken reisbureau tegengesproken. Over de grens in China zouden ook veel slachtoffers zijn. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. Gisteren trok de Ierse budgetvlieger Ryanair nog van leer tegen het kabinet Jetten en de Nederlandse vliegtaks. Vandaag laten Transavia en Corendon weten zich ook grote zorgen te maken over de flinke verhoging van de vliegbelasting. Die ligt in Nederland straks veel hoger dan in de omringende landen, zeggen de bedrijven. Corendon vindt dat de overheid de Nederlandse reizigers steeds meer als een melkkoe behandelt. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een drukke avondspits. De meeste files worden nu wel langzaam korter. Er staan nog 300 kilometer bij elkaar. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen Hoogmade en Rijswijk 20 minuten oponthoud. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn, tussen afrit Zaandijk en afrit Avenhoorn, een uur extra reistijd. Er is 1 rijstrook dicht, na een aanrijding ligt daar olie op de weg. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20 richting Gouda, tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht een uur vertraging. 1 rijstrook is dicht. A27 Utrecht richting Breda, tussen Lexmond en Werkendam een half uur vertraging.
2: We are officially the hottest AM station.
3: Windkracht 6.

0: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
1: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
0: Nou, ik betaal nu €500 per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
1: Klinkt goed.
2: Surebird, jouw verzekeringsman. Maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.
3: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Tegen de 52-jarige Fred H., oud-bassist van de Limburgse band De Heideroosjes, is door het OM 4 jaar cel geëist, waarvan 1 voorwaardelijk, voor het bezit en verspreiden van kinderporno gedurende 1 jaar of 7. De Duitse journalist Michael Martens is door Rusland op een internationale opsporingslijst gezet vanwege haatzaaien. Het dodental in Nepal door de overstroming is tot 95 opgelopen. Er is een grote reddingsoperatie op touw gezet en de autoriteiten vrezen voor nog meer doden. Gisteren trok de Ierse budgetvlieger Ryanair nog van leer tegen het kabinet Jetten en de Nederlandse vliegtaks. Vandaag laten Transavia en Corendon weten zich ook grote zorgen te maken over de flinke verhoging van de vliegbelasting. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. Morgen overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files worden nu snel korter. Er staan nog 100 kilometer bij elkaar. De A7 van Zaanstad naar Hoorn is weer vrij. Na een ongeluk voor afrit A van Hoorn nog 5 minuten vertraging. Bij Rotterdam op de A20 hoek van Holland richting Gouda van Moordrecht nog 20 minuten oponthoud na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten. En op de A67 Belgische grens richting Eindhoven tussen Hapert en Knopert de Hocht een kwartier vertraging.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity komt niet in Amerikaanse handen. IT-bedrijf Kyndryl wil het niet meer kopen en legt zich neer bij het verbod op koop door staatssecretaris Aerts. Solvinity is het bedrijf achter DigiD en omdat Nederlandse persoonsgegevens in Amerikaanse handen zouden komen, was de verkoop omstreden. Het volgende bedrijf dat DigiD gaat beheren moet uit Europa komen. Vanaf augustus 2028 valt de aanbesteding onder de aanbestedingswet Defensie en Veiligheid. Het komende jaar mag PostNL de tarieven voor het versturen van post met bijna 13% verhogen. Dat is de sterkste stijging van de zogenoemde tariefruimte in 3 jaar tijd. Die ruimte wordt elk jaar bepaald door de autoriteit Consument en Markt, die de mogelijke verhoging vandaag bekend maakte. Het gaat dan om de maximale gemiddelde prijs die voor postdiensten gevraagd mag worden. In hoeverre PostNL de prijzen laat stijgen is nog onbekend. Tegen de 52-jarige Fred H., oud-bassist van de Limburgse bende Heideroosjes, is door het OM 4 jaar cel geëist, waarvan 1 voorwaardelijk, voor het bezit en verspreiden van kinderporno gedurende 1 jaar of 7. Rechercheurs hebben bij doorzoeking van zijn huis in Zevenum onder andere 4 USB-sticks met kinderpornografisch materiaal gevonden. Ook zijn er veel chatberichten onderschept, waarin H. sprak over het onder andere toebrengen van ernstig letsel aan kinderen. Uitspraak is over 2 weken. De Duitse journalist Michael Martens is door Rusland op een internationale opsporingslijst gezet vanwege haatzaaien. Eerder deze week werd door Moskou al een arrestatiebevel tegen de correspondent van de Frankfurter Allgemeine Zeitung uitgevaardigd. Dit na de vraag van Martens aan de Oekraïense president Zelensky wat Europa kon bijdragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij militairen bedoelde, maar de Russen begonnen een zaak tegen hem. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten oponthoud. A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam 5 minuten. A325 Arnhem richting Duitse grens tussen Elst en Lent, 20 minuten vertraging. The music never stops.

0: station.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity komt niet in Amerikaanse handen. IT-bedrijf Kyndryl wil het niet meer kopen en legt zich neer bij het verbod op koop door staatssecretaris Aerts. Het komende jaar mag PostNL de tarieven voor het versturen van post met bijna 13% verhogen. Dat is de sterkste stijging van de zogenoemde tariefruimte in 3 jaar tijd. Tegen de 52-jarige Fred H., oud-bassist van de Limburgse band De Heideroosjes, is 4 jaar cel geëist voor het bezit en verspreiden van kinderporno. En de Duitse journalist Michael Martens is door Rusland op een internationale opsporingslijst gezet vanwege haatzaaien. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. Morgen overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je

0: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
1: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Omdat Rusland de aanvallen op Slovjansk heeft opgevoerd, gaan er extra Oekraïense troepen naar het front in de regio Donetsk. De stad is onderdeel van een verdedigingslinie die ervoor moet zorgen dat de Russen de regio niet kunnen innemen. Tijdens een bezoek aan het gebied zei president Zelensky dat er twee nieuwe eenheden komen onder leiding van prominente bevelhebbers. Om hoeveel militairen het gaat is onbekend. In een verklaring zegt de Iraanse revolutionaire garde een akkoord te hebben bereikt met Oman over het delen van de inkomsten van schepen die door de straat van Hormuz gaan. Schepen moeten tol betalen om door de zeestraat te varen en Iran heeft samen met Oman en zonder Amerika een vaarroute afgesproken. Volgens Iran worden de details nog uitgewerkt en is het akkoord met Oman tijdelijk tot er een definitief plan voor de straat van Hormuz is. De Engelse acteur Tim Curry is op 80-jarige leeftijd overleden in zijn huis in Los Angeles na jarenlange gezondheidsproblemen. Ruim 10 jaar geleden werd hij getroffen door een zware beroerte. Hij werd het meest bekend door zijn rollen in de Rocky Horror Picture Show, de miniserie It, en hij was conciërge in Home Alone 2. Curry was ook stemacteur en deed onder andere de stem van Captain Hook in de tekenfilmserie van Peter Pan. Het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity komt niet in Amerikaanse handen. IT-bedrijf Kyndryl wil het niet meer kopen en legt zich neer bij het verbod op koop door staatssecretaris Aerts. Solvinity is het bedrijf achter DigiD en omdat Nederlandse persoonsgegevens in Amerikaanse handen zouden komen, was de verkoop omstreden. Het volgende bedrijf dat DigiD gaat beheren moet uit Europa komen. Vanaf augustus 2028 valt de aanbesteding onder de aanbestedingswet Defensie en Veiligheid. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: The music never stops.

0: Het geluid van Middengolf.
1: 891.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Omdat Rusland de aanvallen op Slovjansk heeft opgevoerd, gaan er extra Oekraïense troepen naar het front in de regio Donetsk. In een verklaring zegt de Iraanse revolutionaire garde een akkoord te hebben bereikt met Oman over het delen van de inkomsten van schepen die door de straat van Hormuz gaan. De Engelse acteur Tim Curry is op 80-jarige leeftijd overleden in zijn huis in Los Angeles na jarenlange gezondheidsproblemen. Hij was onder andere bekend van de Rocky Horror Picture Show en Home Alone 2. En het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity komt niet in Amerikaanse handen. IT-bedrijf Kyndryl wil het niet meer kopen en legt zich neer bij het verbod op koop door staatssecretaris Aerts. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. Morgen overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Uiterlijke opzegdatum, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel. Tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een lawine van ijs en rotsen uit een gletsjer in de Himalaya is waarschijnlijk de oorzaak van de overstromingen in Nepal en Tibet. Volgens hoogleraar berghydrologie Walter Immerzeel smelt het ijs dat rotsen als cement bij elkaar houdt steeds sneller. Tot nu toe worden in Nepal 579 toeristen vermist, waaronder 466 buitenlanders. Onder hen zou één Nederlander zijn, maar dat is niet zeker. Ook het buitenlandministerie heeft geen meldingen gehad van vermiste landgenoten. De drone met explosieven die begin deze maand werd gevonden op het vliegveld van het Duitse Leipzig heeft kenmerken van drones die Rusland inzet. ABC News meldt op basis van een bron bij de inlichtingendienst van Amerika dat het ontwerp en de springstof typisch Russisch zijn. Het zou meestal worden gebruikt door de Russische militaire inlichtingendienst. Een paar dagen geleden werd opnieuw een drone met explosieven gevonden bij de luchthaven van Leipzig. Omdat Rusland de aanvallen op Slovjansk heeft opgevoerd, gaan er extra Oekraïense troepen naar het front in de regio Donetsk. De stad is onderdeel van een verdedigingslinie die ervoor moet zorgen dat de Russen de regio niet kunnen innemen. Tijdens een bezoek aan het gebied zei president Zelensky dat er twee nieuwe eenheden komen onder leiding van prominente bevelhebbers. Om hoeveel militairen het gaat is onbekend. In een verklaring zegt de Iraanse revolutionaire garde een akkoord te hebben bereikt met Oman over het delen van de inkomsten van schepen die door de straat van Hormuz gaan. Schepen moeten tol betalen om door de zeestraat te varen en Iran heeft samen met Oman en zonder Amerika een vaarroute afgesproken. Volgens Iran worden de details nog uitgewerkt en is het akkoord met Oman tijdelijk tot er een definitief plan voor de straat van Hormuz is. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC. Where the music never stops.

0: Theoni. Natuurlijk mineraalwater, rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com... en thuistestenkopen.nl.
2: Ontdek de biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Een lawine van ijs en rotsen uit een gletsjer in de Himalaya is waarschijnlijk de oorzaak van de overstromingen in Nepal en Tibet. De drone met explosieven die begin deze maand werd gevonden op het vliegveld van Leipzig heeft kenmerken van drones die Rusland inzet. Omdat Rusland de aanvallen op Slovjansk heeft opgevoerd, gaan er extra Oekraïense troepen naar het front in de regio Donetsk. En in een verklaring zegt de Iraanse revolutionaire garde een akkoord te hebben bereikt met Oman over het delen van de inkomsten van schepen die door de straat van Hormuz gaan. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. Morgen overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. Een lawine van ijs en rotsen uit een gletsjer in de Himalaya is waarschijnlijk de oorzaak van de overstromingen in Nepal en Tibet. Volgens hoogleraar berghydrologie Walter Immerzeel smelt het ijs dat rotsen als cement bij elkaar houdt steeds sneller. Tot nu toe worden in Nepal 579 toeristen vermist, waaronder 466 buitenlanders. Onder hen zou 1 Nederlander zijn, maar dat is niet zeker. Ook het buitenlandministerie heeft geen meldingen gehad van vermiste landgenoten. De drone met explosieven die begin deze maand werd gevonden op het vliegveld van het Duitse Leipzig heeft kenmerken van drones die Rusland inzet. ABC News meldt op basis van een bron bij de inlichtingendienst van Amerika dat het ontwerp en de springstof typisch Russisch zijn. Het zou meestal worden gebruikt door de Russische militaire inlichtingendienst. Een paar dagen geleden werd opnieuw een drone met explosieven gevonden bij de luchthaven van Leipzig. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws. The music never stops.

0: officially. 891. The hottest station on your AM dial.
1: This is KBC.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
3: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Een lawine van ijs en rotsen uit een gletsjer in de Himalaya is waarschijnlijk de oorzaak van de overstromingen in Nepal en Tibet. En de drone met explosieven die begin deze maand werd gevonden op het vliegveld van Leipzig heeft kenmerken van drones die Rusland inzet. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. Een lawine van ijs en rotsen uit een gletsjer in de Himalaya is waarschijnlijk de oorzaak van de overstromingen in Nepal en Tibet. Volgens hoogleraar berghydrologie Walter Immerzeel smelt het ijs dat rotsen als cement bij elkaar houdt steeds sneller. Tot nu toe worden in Nepal 579 toeristen vermist, waaronder 466 buitenlanders. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws. Never stop.

0: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Supermarktketen Jumbo roept Gorgonzola en Brie van het huismerk terug omdat deze mogelijk besmet zijn met de Listeria-bacterie. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. En de komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Ja, Brieke, kom er maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
3: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
2: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
3: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
2: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
3: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
2: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakkie gaan kopen. Stay tuned.
4: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
3: Brik.
2: Ja, Brieke, kom maar.
3: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
2: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
3: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
5: Koop je CB bij KBC.
6: Roger.
5: Ga naar kbcimport.com.
7: KBC.
8: Jouw hits, jouw station.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891

0: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws. Where the music never stops.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws. Never stops.

0: 24 uur per dag.
1: KBC Radio. KBC.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws. Where the music never stops.